De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Papa India 3 Uniform Tango Romeo.
1: CTCSS-toon is 77 hertz. De tijd. Het is nu 5:10 's nachts.
0: Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 1 uur 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Ja, Gert, een hele goede middag. Papa Delta 2 Hotel, Sharon Oscar, Hilco aan deze kant. Lekker niks doen hier. In het pittoreske houten, terwijl jij, vrees ik, nog druk aan het werk bent. PD2 HSO voor Papa Delta. Wat was het ook weer? PA9F. Ja.
1: Goedemiddag, Hilco. PD2 HSO, PA9F, mobielend, rijdend op de A27 in de richting van de Merwedebult. En dan mogen we maar 70 op, dus dat gaan we dan ook maar doen. In ieder geval niet veel harder, man. We zijn hier heel regelmatig op snelheid te controleren, dus laten we dat maar niet doen, hè. En of dan we nou 70 of 90 rijden, voor die kleine kilometer maakt dat ook geen barst uit, hè. Ik ben lang blij dat ik er nog overheen kan, jong. We zijn druk bezig met het bouwen van de nieuwe brug. Ziet er niet uit dat hij dit weekend te lopen gaat. Hai. kan nog even duren, hè. Dus wat dat betreft moeten we nog even geduld hebben, joh. Maar goed, voorlopig kunnen we de bus nog overheen heel komen. Ja, ik kan je nog niet helpen met niks doen. Dat kan ik morgen wel. Ik werk sinds juni werk ik maar 4 dagen in de week meer, maar... Vandaag zijn we nog aan de noeste arbeid inderdaad, Hilco. Dus wat dat betreft... Maar ik heb er geen moeite mee, hoor. Dus geen problemen, dus. Goed, PD2 HSO retour. PN9 Fox tot inmiddels de Merwedebult over. In de richting van Gorinchem City over.
0: Ja, wees blij dat je geen vrachtwagentje rijdt. Want dan heb je een probleem. Wat dat betreft zitten we in onze regio. En dan noem ik ons... Utrecht, Nieuwegein, Houten en dergelijke, tot aan Zaltbommel en dergelijke, continu in de wegenproblemen. En ja, het is ook een ontzettend druk wegennet, joh. Dus, maar 4 dagen werken, dat is toch wel lekker. Dat is toch een extra dagje erbij, hoor. En dat levert niet altijd rust op, want meestal is het een dagje extra dat er van alles moet gebeuren. Dus... Je wordt er niet altijd beter van, maar het is op zich wel lekker om een dagje erbij te hebben, hoor. En ik moet zeggen dat het helemaal niks doen. Niks. Je doet natuurlijk nooit niks. Maar het bevalt me uitstekend, hoor. Potverdorie, die werkdruk weg. Dat is toch wel een hele verademing. Het is wennen, maar het is een hele verademing. Dus hoe lang moet je nog, Gert, over?
1: Nou, ik ben nu 61, dus ik denk nog een jaar of 30. Dan denk ik wel dat ik er ben. En met 91 kunnen wij wel met pensioen, denk ik. Dus, nee, weet ik niet. 68, denk ik, zal toch worden. 68, half 69. Dus ik ga uit van 90, is altijd goed, hè. Dan kan het altijd meevallen, Hilco, hè. Dus. Ja, lekker, man. Nou, het is nog steeds mooi weer, joh. Ik had vanmorgen... Het werd natuurlijk steeds kouder. Ik neem de lange broek aan en ik neem toch de korte broek mee. Maar ik heb hem eraan, hè. Ja, ik heb hem mooi weer aan. Dus, maar het is wel een beetje wisselvalliger aan het worden. Maar ja, god, we hebben natuurlijk ook een dijk van de zomer gehad. We mogen natuurlijk helemaal nergens over klagen. Nog niet meer zien zelfs. En dat het dan op een gegeven moment een keer gaat regenen en kouder wordt. Ja, ik kijk er niet helemaal van op. Hè. We hebben natuurlijk zoveel mooi weer gehad en zo lang. Maar ja, dan pak je toch die laatste zonnestraal die nog maar even mee, Hilco. Dus vandaar. Ik ben onderweg naar de winkel, even wat spulletjes brengen, dan moet ik nog even wat halen. Dan moet ik vanmiddag nog weer even wegbrengen, aansluiten, installeren. Dan heb ik nog wel even zoet mee en dan heb ik op de kolk nog het een en ander te repareren. En dan is het inderdaad vanavond weekend, hè. En dat is wel lekker, hoor. Het gaat maar over 4 uur in de week. Ik ben van 38 naar 34 uur gegaan. Dus ja, daar moet je natuurlijk wel wat slaas op inleveren, dat is duidelijk. Maar het gevoel dat je donderdag s'avonds kan zeggen, jongens, tabé, maandagmorgen om 8 uur zijn jullie weer aan de beurt. Nou, ik kan je verzekeren, dat went heel snel, hè. Hoewel, dat wennen, daar moet ik ook nog wel van zeggen. Dat is soms ook wel dat ik denk van, oh ja, natuurlijk. Het is nu pas zaterdag, morgen nog een dag vrij. Dus, maar dat is wel een positieve manier van wennen, joh. Dus. Maar goed, verder gaat het met jou ook allemaal goed, neem ik aan. Druk met de hobby of naar de binnen is wild met de hobby. Want het is hier in Gorinchem, is het zo dood als een pieren moment, hoor.
0: Nee, wij blijven toch wel druk met de hobby. Hier in Utrecht en omstreken is het op de vrije kanalen, noem ik het maar. LPD en 11 meter is het ook nog redelijk druk. Dus dat is wel hartstikke leuk om te doen. Kan je wel zeggen als amateur, daar verlaag ik me niet toe. Maar ik blijf het gewoon een hartstikke gezellig gebeuren vinden. En voor de rest De repeaters, ja, dat is ja, nagenoeg dood. Hè? Het is dat jij af en toe roept en nog een paar anderen. Maar ja, we zaten natuurlijk allemaal met smart te wachten op de ombouw naar C4 FM, zodat we weer los konden. Maar dat duurt dus zo lang dat voor mijn idee iedereen afgehaakt is. En dat vind ik af en toe wel eens jammer. Maar voor de rest vind ik het heerlijk. Ik ben wel lekker aan het rommelen met antennetjes. Zeker nou weer een nieuw huisje, dus dan probeer je weer van alles nieuw op te bouwen en het zo optimaal mogelijk te maken. Dus dat blijft wel leuk. En ja, je check 20 keer anders inrichten en weer veranderen. Dus nee hoor, ik vermaak me uitstekend met de hobby. En ja, wennen. Ja, het blijft wel wennen dat je die druk niet meer hebt. Want die druk was natuurlijk ook wel lekker. Want die druk die duwt je gewoon lekker door je leven heen. En nu heb je het vrij te besteden. En dat voelt ook wel een beetje als in een heel groot meer zwemmen en niet weten waar je naartoe moet. Dus wennen, dat is toch nog wel even een dingetje. Maar ik geniet er nog steeds van. En gezondheid gaat ook weer wat beter, gelukkig. Dus daar heb ik wat minder te klagen. En ja, nee, dat gaat wel lekker over.
1: Ja, ik heb een openingetje gelaten voor het geval iemand zich er tegenaan wil bemoeien. Dat mag natuurlijk altijd. Dus ja, lekker man. Gezondheid is alles, hè. Nou, ik heb een halfjaartje geleden of zo, kreeg ik in de tijd van een maand uit, of binnen één weekend zelfs drie, hè, mensen ziek. En er zijn er zelfs al enkele van overleden. En joh, ik sloeg aan, ik zeg tegen mevrouw, ik ga het nou toch doen. Zie je, ik loop het al jaren te roepen. Ik zeg, ja, maar ja, pensioen, ja, en salaris in leveren, ja. Maar eider of je op een moment drie of vier in één weekend hebt, van de ene zieke, de andere zieke, de derde opgegeven en de vierde die al overleden is. Nou, kan je zeggen, Hilco, daar gaat de wereld heel hard terug uitdraaien. Dus ik heb voor mezelf mooi besloten, ik denk daar maar iets minder. En ik ben nou vanavond lekker, ik heb lekker weekend, hè, dus. Ja, maar goed. Goed man, ik ga je later, ik hoor je misschien later nog wel even. Ik ben nu even bij Piazza. Dan moet ik even het een en ander even brengen en halen. En dat moet ik dan ook weer gaan installeren hier vlakbij, ergens in de woning. Dus ik ben nog wel even zoeter, dus. Maar goed, vermaak me wel, joh. Fijne dag, ik kom je tegen, Hilco. PD2HSO sluit ik even de verbinding vanaf het Piazza-zender in Gorkum van PA9F. Over.
0: Nou, het is een goede beslissing geweest door wat je hebt gedaan. Je gaat toch een het karakter op je leven ergens anders leggen en de prioriteiten komen anders te liggen. Maar goed, ik hou je verder niet op, want er moet gewerkt worden. PA9 Fox, dit was Pelpadel, de twee hotels, Sierra Oscar, Hilco. Altijd gezellig om even te kletsen. Tot wellicht de volgende keer. Het gaat je goed. Bye-bye.
1: Je man, 7-3 geniet ervan en tot de later gelegenheid. PA9F aansluit tot onze site. Bye-bye.

0: Fait de nous la lumière.
1: Middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
2: CTCSS toon is 77 hertz.
0: Ja, één RZ, de Lemiai, ik hoorde je. Ik kom even roepen voor je naar de kopper gaan en naar mijn moeder. Kijk of er je bent. Dus ik ga zo weg. En om 10:30 bij de kopper zijn. Ik ben alweer bezig, de draad hangt helemaal los. En dan ga ik hem even verhangen. En dan misschien eind van de middag nog even proberen. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
3: Ja, het is goed Norbert. Prima. Het lijkt of je mobiel bent, man. Zo zit ze hier al. Nou ja, nou, daar maakt het ook niet uit. Hè. Prima, nee, dat is goed. Ik ben in de check bezig, dus... Even twee nieuwe kastjes zetten. En even iets anders inrichten. Dus ik ben de set staat aan. En ik ben in ieder geval in de check. Norbert. PD0 heb jij. PD1HRZ.
0: Oké, 1HRZ. Ja, ik zit even te kijken. Ik ben gewoon thuis, dus ik hoor hier ook geen geflutter van jou. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
3: Nou, het gaat zo dus de andere keer dat je daar gewoon af en toe hem afvalt bijna. Dat zou je bijna zeggen. Nou ja, geeft niet, maakt niet uit. Ik kan in ieder geval alles meekrijgen door het. Nee, is goed. Ben jij eerst naar de kapper en dan horen we het vanmiddag wel Norbert. PD0, MBI.
0: Oké, okay, klussen.
3: Ja, oké, okay, bedankt. Jij ook. Bij de kapper, hè? Hoi, hoi.
4: Nou, even ter info. Het klonk hier ook zeer matig, hoor. Alsof hij inderdaad op de fiets zat.
3: Nou, het leek net of hij mobiel zat, hè? Zo leek het toch op mij. Gaat vanzelf goed komen. Van P1HRZ.
4: Bevestigen dat het dus niet aan u lag. Maar dat ik ook dat geflutter en gespetter hoorde en zo. P2HRZO, fijne middag verder. Bye bye.
3: P2HRZO, groeten 73. En tot de volgende keer van Papa Echo 1 Hotel Romeo.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Echo 1 Delta, Whiskey test. Kom over de repeater heen. Stop Echo 1 Delta, Victor Whiskey.
1: Delta 1 Charlie Mike Kilo, u komt er overheen.
0: Wel, bij jouw zoon.
1: Het gaat wel moeilijk.
0: Nou, hoe komt dat? Zit er een bij ofzo?
1: Een hele hoop storing, over.
0: Ja, wat voor storing?
1: Ik kan niet alles nemen, over.
0: Is u call zijn? Stop ik alleen Delta, Victor Whiskey.
1: Delta 1 Charlie Mike Kilo.
0: Ja, we werken met Yodo. En ik zit even de repeatertoon erin te maken, dus vandaar. Vandaar dat ik even een test. Ja, het werkt wel, denk ik, maar misschien is het al te hard.
1: Hij gaat wel. Papa Delta 1 Charlie Mike Kilo, lokaliteit Utrecht.
0: Ik zit in Enkhuizen, Noord-Holland. Werk dus met een Coyodo. Dat is een mobiele telefoon van vroeger, zeg maar. Ik zit even mee te luisteren op een andere mobiele telefoon. Dus vandaar dat er een beetje echo in zit. En ik zit de toon te maken om deze repeater open te krijgen. Nou, dat is wel gelukt, denk ik, want hij gaat open.
1: Hij gaat open. Dat is helemaal gelukt. Af en toe stoort hij een beetje. Maar het is wel goed te verstaan. Over.
0: Prima. Moet misschien nog een beetje met de geluidssysteem. Ik probeer ik wat hard in te tonen. Dat zou kunnen. Dus dan moet ik eventjes een beetje leren. Het is gelukt. Nou, bedankt. Tot de volgende.
1: Oké, dat is genomen. Maar je valt er af en toe even af. Groetjes van de Papa Delta 1 Charlie Mike Kilo uit de lokaliteit Utrecht, over.
0: Moet je wel even.
1: Laatste doorgang kon ik niks van maken. 73 vanuit Utrecht.

0: dat er eentje alleen maar een kilo. Goedemiddag.
1: Daar stond ik bij. Dus nu wat minder. Gaat.
0: Niks van te maken. Dus heb, over.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Charlie Mike Kilo.

0: Ve indeyse.
1: Oké, nou, dat al. Want jij knettert ook, hè? Dus dat ligt er niet op mijn chat. Schop ik hem een Delta en Victor Whisky, maar jij knettert ook, dus ja, dat legt hem in onder de Pieter zelf.
0: Ja, dat is Johan. Ja. Maar het komt er ook maar net al over bij mij. Maar goed, het werkt wel in ieder geval.
1: Nee, ja, dat is te kort zijn, want de repeater is juist groep, zeg maar. Maar misschien is het signaal wel niet hard genoeg, hè. Ik werk ongeveer een watt of 10. Watt of 10, komt er niet meer. Dus, maar misschien is dat een probleem wel.
0: Ja, dat is... Ja, dat is...
1: Gaan we even

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: PA3 ATX QRV voor PD0 HNH. Over.
1: Ja, even kijken. Ik hoop dat het lukt. PD0 HNH, dit is PA3 ATX. Kun je mij horen, Rinus? Over.
0: Ja, PA3 ATX, PD0 HNH. Ik kan je zeker horen, gaat prima. Dat wist ik wel hoor. Ja. Ik zit inderdaad wel op Echolink, hè? Ja. Ik heb wel een portootje bij me. Maar dat gaat niet lukken met de repeater hier vandaan. Dus, maar met Echolink gaat het dus wel. Ja, en dat is wel. Dat wel eens leuk. Ja. Vandaar. Ja, ik ben net weer terug. We zijn even in Koksdorp geweest, geloof ik, of zo. En waar zijn we nog meer geweest? In dat vissersplaatsje zijn we geweest, daar vlakbij. Oude Schild of zoiets, ja. Nee, voor de rest gaat alles goed. Maar ja, morgen weer naar huis, hè. PA3 ATX, PD0 HNH.
1: Zo voorbij, hè. Ik hoop dat jullie vandaag ook nog een beetje wel aardig wat weer hebben gehad. Het is hier een beetje, ja, het valt hier ook nog wel mee. We hebben even wel een plensbui gehad, maar ook wel weer even zonnetje wat doorkwam, hè. En vannacht heb het hier wel heel hard geregend. Dat mijn watervanger, die regenton, die zal wel weer aardig vol zitten, hè. En hoe laat ga je morgen daar weg? Moet je ook weer zoiets een uur of 11 eruit of zo? PA3 ATX.
0: Ja, PA3 ATX, PD0 HNH. Ja, om een uur of 11 gaan we ongeveer zo rijden, denk ik. Ja, kan we niet geest. Rustig aan naar huis. Ja. Dus we hebben alle tijd. Gaan we eerst nog even ontbijten natuurlijk. En dan karren we die richting op naar de ponten. Nee, dat komt wel goed. Ja, wat het weer betreft, nou, we hebben hier fantastisch weer gehad. Vannacht hebben het hier inderdaad ook geregend. En vanmorgen was het zonneschijn. En vanmiddag hebben we een buitje gehad. Maar ja, ik was ergens binnen, dus het maakte niet uit. Dus, en nou schijnt de zon ook weer. Nou, ik denk dat we twee buitjes gehad hebben vanmiddag. Dus vandaar, hè. Nou, dat gaat allemaal wel prima. Hè. Ja, de maandag, dinsdag, woensdag. Ja, dat was gewoon fantastisch weer, joh. Ja. Dus de hele dag zon gehad en geen regen, hè. En dat is toch wel lekker. De temperatuur is ook nog aardig hoog. Voor de tijd van het jaar, hè.
2: Dat komt alweer. Ja.
0: Dus, ja, er staat hier wel vandaag wat meer wind. En dat zal morgen nog erger worden. Morgen is windkracht 7. Dus dan gaan we toch naar huis, hè. PA3 ATX, PD0 HNH. Over.
1: Ja, oké, Rinus. PA3 ATX. Nou ja, hier een beetje hetzelfde, hè. We hebben afgelopen 3 dagen fantastisch weer gehad. En we hebben nog een middag zijn we wezen wandelen. Hebben we hier in Wijk een rondwandeling gedaan met de stadsgids van het VVV. Dat is de man van de vriendin van Else. Dat was heel erg leuk. En na afloop lekker hele tijd op het terrasje gezeten, joh. Met een lekker drankje middags. En een snackje erbij. Tango Romeo. Inderdaad, vandaag hier af en toe even een buitenpal even, maar daarna tussendoor ook wel weer goed. Het wordt wel wat frisser. En inderdaad, de temperatuur is nu wel aan het dalen. Hè. Maar ja, we mogen niet mopperen, joh. We hebben al fantastische nazomer eigenlijk gehad, hè. Morgen gaan wij naar een dagje richting Elburg, naar een feestje van Hans en Ina, met een etentje. ook wel weer leuk. De gitaar die is weg, hè? Die is bij Rob. En die zal ik komende week wel hoor ik meer dan of hij is klaar of hij is toch tot de conclusie gekomen dat dat vlakken niet gaat. Hij dacht zelf dat er nog voldoende vlees op zat om gewoon te vlakken. En dus dat moet nog eventjes afwachten. Maar ik ben trouwens, ik heb mijn andere gitaar weer eens even gepakt in ere hersteld. Ook die semi-akoestische, en dat gaat ook prima hoor. Dat is uitstekend. Ietsjes anders mijn overdrijfpedaaltje instellen, omdat die iets andere output heeft als die Epiphone. Maar dat gaat ook prima hoor. Geen enkel probleem, Rinus. Hè? Dus al zou die wat langer wegblijven, dan met die gitaar kan ik gewoon ook uit de voeten hoor. Je moet alleen iets meer werk maken van het stemmen en misschien tussendoor wat gevoeliger voor verlopen. Ja, de Texel, ja, rechtstreeks gaat natuurlijk nooit lukken naar wijkbeduursteden. Ik meen wel dat Texel ook een relaisstationnetje heeft voor 2,70. Dat weet ik niet. Heb je daar nog mee gewerkt? BA3 ATX.
0: Ja, PA3 ATX, PD nog H&H. Ja, Texel heeft een relaisstation. En die staat in Oosterend. In de buurt bij Prins Hendrik. Ja, maar ik heb nog geen activiteit waargenomen eigenlijk. Ik heb het wel in mijn portefeuille zitten. Ja, dat zou dan eigenlijk wel moeten kunnen, want het is zo hemelsbreed. Hier is het ook weer niet zo groot. Ik weet niet, ik heb nog niet gekeken met hoeveel watt die uitzendt of wat er van komt, maar ja, dat zou dan toch wel heel Texel moeten bestrijken als er een relaisstationnetje is natuurlijk, hè. En dat geloof ik ook wel, maar ik heb weinig activiteiten. Ik zal het straks nog eens even horen. Misschien om een uur of 5:30, 6:30 of zo. En dan, maar ik heb nog geen activiteiten gehoord. Nee. Ik weet niet of Texel veel zendamateurs hebben, maar dat weet ik niet. Ik zie weinig op de interstaat. Maar goed, ze zullen er ongetwijfeld wel zijn. Ja. Ja, wat je gitaar betreft, ja, moet je maar even kijken hoor, dat het, ja, die andere gitaar was ook goed, dus waarom niet, hè? Ja, ja, hier zit een ander element in, dat vergt toch een andere instelling. Want ik weet niet of jij op die gitaar die waar je nu hebt, of niet degene die je wegbracht, hebt gebracht, dat waren humbuckers. En die je nu hebt, weet ik eigenlijk niet. Maar goed, er zit altijd verschil in, hè? Als je andere elementen hebt, dan ja, de output is vaak anders en ja, noem maar op, hè. Ja. Maar goed, het werkt wel. Dus dat had ik ook eigenlijk met mijn SG, hè. Met mijn SG zitten ook humbuckers op. En de Telecaster, er zitten enkel gewonde spoeltjes, hè. Single coiled, heelde dat, ja. Die hebt wat minder output, maar ja, dan zit je te werken wat harder. Of bij je de voorbestelling wat harder, dus dat maakt niet zoveel uit. Ja. Maar goed, nou, ik merk het wel. Ja, morgen ga je etentje hebben, ja. Dat moet ook even verder. Ja. Ik hoop dat het goed gaat met Ina verder daar. Is toch wel moeilijk. Denk ik, ja. Ja, moeten we even kijken, joh. Ja. Maar dit gaat trouwens wel goed, hoor, via EchoLink. Ja, ik had al een paar keer geroepen, gisteren en eergisteren. Maar ja, ik weet niet wanneer je hem altijd aan hebt staan. En gisteren was je ook weer weg met rondleiding in wijkbeduursteden. Dus ja, je komt dan soms achter dingen die je niet weet, hè. Ja, dat is wel leuk. Ik heb vroeger met de fotoclub ook met een gids door Utrecht heen gehad. En dan kom je toch, ja, ik ben in Utrecht, maar er zijn hier en daar Een paar kleine dingetjes dat ik denk, hey, ja, dat had ik nog nooit gezien. Ja, van die verborgen dingetjes die je nooit opvalt. Want ik denk dat ik er al duizenden keren langs gelopen heb, maar het was me nooit opgevallen. Gewoon ergens op een hoek, op de Oude Gracht of zo, lag een steen aan de ketting. Nou ja, heel verhaal erover, je kent dat wel. Ja, dat wist ik dus niet. Nou ja, dat soort dingetjes, weet je wel. Maar voor de rest is dat best wel leuk, hoor. Zeker. Nou, even de microfoon retour, want ik weet hier niet of er een timertje op zit. PA3ATX, PD0HNH. Over.
1: PA3ATX. Nou ja, ik moet zeggen, je hebt een. Je komt werkelijk fantastisch mooi over. Ik zou bijna zeggen. Je geluidskwaliteit is nog mooier dan dat je met je zender vanuit IJsselstein werkt. Dus jouw echolink-instelling is wel bijzonder fraai, vind ik hoor. Want het is, het klinkt bijna hi-fi hier, dus dat is geen probleem, hè. Nou, dat is toch wel, ja, dan is het toch wel handig dat je die mogelijkheid erop hebt, hè. Dat je, ja, je houdt er toch een beetje contact met de amateurradio community, hè. Even kijken, wat zei je nou? Dan ben ik het even kwijt. Ik wou nog iets zeggen, maar... Nou ja, wat de gitaar betreft, wachten we eventjes af. Ik moet zeggen, ja... Ik heb die andere, en dan speel ik ook alleen op 10, maar deze... die oude, ja, die is wat minder stabiel. Dat is zeker zo. Maar het geluid... de elementen, daar had je het over. Die doet helemaal qua geluid. Ik vind bijna zelfs het geluid iets mooier als van die Epiphone. Hè? En dat zal ook wel een beetje met die klankkast te maken hebben. Deze heeft echt een klankkast. Maar ja, dat maakt ook dat die wat minder stabiel is. En die Epiphone die heeft echt een middenblok. Waardoor die hals heel strak verbonden is via een blok met de kam waar alles aan vast zit. ja, en bij mij ligt dat blok of zo, dat ligt eigenlijk bovenop de klankkast van de gitaar. Maar dat veert ook een beetje, hè. Dat geeft ook wel dat die snaren dus de veel meer het geluid doorgeven naar de klankkast. En dat geeft wel een iets voller, ja, bijna, ja, het is ook natuurlijk semi-akoestisch. Maar hij is wat meer akoestisch als die Epiphone. En dat hoor je het geluid, heeft er iets meer sustain, heeft hij ook. Hij gaat iets langer door, vind ik. Maar hij heeft op zich een hele mooie klank, hoor. En dat halsje is super. En hij is ook heel erg licht, hè. Hij is ontzettend licht, die gitaar. Dat is dan ook alweer prettig. Een beetje mijn... vooral op het gebied van stemmen en verloop. En ja, die Epiphone die kan wat meer tegen een stootje. Ja, ja. Maar komt allemaal goed, hè. Ja, we gaan... We gaan wel iets eerder richting Elburg. Els wil nog even wat winkelen. Die heeft toch nog wel een beetje wat last van die operatieplekjes. Dus die was vandaag ook wel even weg geweest met een vriendin. Maar ja, ze wordt ook wel een beetje... Els kan niet zo goed tegen weinig doen en stilzitten. Die wil altijd wat doen. Die wil weg en... ze is overigens gisteren nog wel weg geweest naar een concert van de Beach Boys tribute band. Ging allemaal wel goed, hoor. Maar ze heeft nog een... ...plekje zit. En dat is nog wel wat gevoeliger. Maar ja, de spirit komt wel steeds meer terug om meer te doen. Nou ja, dat is dan wel weer een teken dat het beter gaat, hè. Ik ben bang dat zij die 6 weken rust, die gaat ze echt niet volmaken hoor. Dat is denk ik niet mogelijk voor haar. Oké, Dien, is even een microfoon retour, hè. Met mijn zelfbouwsetje, kristal gestuurd. Toontje uit de computer. Ja, werkt toch maar weer mooi, hè. PD0HNA, PA3ATX.
0: Ja, PA3ATX, PD0HNH. Vanuit Texel. Ja, ja, wat die gitaar betreft, ja, dat, ja, er zitten altijd verschillen in. En zo gauw ze er een blok hout bij zetten in de klankkast, dan gaat het toch weer anders worden. Dat hou je toch, dat legt een beetje aan de bouw van zo'n gitaar. Daarentegen is die dan wel weer stabieler. Ja, dat heb ook weer ook voordeel natuurlijk, dus vandaar. Ja, goed. Ja, wat Elf betreft, ja, dat had ik al in de gaten, die gaat dat niet redden. Nee, die gaat dat zo niet redden, want die gaat toch dingen doen. Ja, dan ga je toch forceren en dan ga je er toch last van krijgen. Ja, ik bedoel, ik heb tegen Elf ook al gezegd, de wond binnenin is groter dan op je buik. Ja, want dat zijn maar kleine plekjes. In principe niet zulke grote plekken. Maar de wond binnenin is wel groter. Ja. Ja. Het is moeilijk voor haar, ik weet het. Maar ja. Maar ja. Ze moet het zelf maar ervaren. Dus daar kan je niks tegen doen. Ja. Prachtig. Ja, hij viel net. Ja, jouw modulatie is trouwens ook goed hoor. Je staat waarschijnlijk heel goed op de frequentie. Maar jouw modulatie is, tenminste wat ik hier hoor, ook fantastisch. Ja, dus dat is geen probleem. Ja, even kijken. Wat had ik nog meer? Ja, ik heb verder niet zo heel veel meer. We hebben ons eigen wel gemaakt nog. We zijn in de kook geweest en ja, dat was ook wel weer oké. Okay. Dus, en het weer zat er in ieder geval mee, hè. Dus ja, dan is het altijd goed. Als het niet regent, dan is het prima, hè. Ja. Ja, waarom je uitvalt, weet ik niet. Of er zit iemand tussendoor natuurlijk. Dat kan ook nog. Die de microfoon in knijpt, dat kan ik niet helemaal goed zien, hè. Ik zit trouwens op mijn Android tablet, hè. Zit ik dat te doen nu. Ja, en niet op mijn telefoon, daar heb ik het ook op, maar ook op mijn tablet. Ja, dat werkt fantastisch, joh. Ja, zeker. Dus dat gaat goed, hè. Nou, ik gooi hem nog even retour. En dan, even kijken, moet ik eten? Over een uurtje moet ik eten, 5:30 ongeveer. Dus, komt me goed. En dan gaan we vanavond wat spullen inpakken en nog even hangen. Dus dat we klaar zijn ervoor. Ja. PA3ATX, PD0HNH.
1: PA3ATX. Nou, ik zou niet weten waarom ik weg zou vallen, want ja, het blijft natuurlijk maar een zelfbouwzendertje. Hè. Daar gaat wel eens een keer zit wel eens een hikje in, maar. En want ik zit, ja, ik zit toch wel met een wattje of 6. Ja, mijn antennetje hangt buiten. 2 laststaafjes in een kroonsteentje. Maar ja, je kan bijna de gebranditoren zien, hè. Maar goed, ik weet ook niet precies hoe het zit tegenwoordig met UTR. Want dat hele landelijke systeem is ook wel, volgens mij is dat ook wel wat veranderd. Ontvangers en zenders en een gedeelte is geloof ik al alleen C4FM, dacht ik. Weet ik niet helemaal zeker, maar ja, ze zijn er wel mee bezig. Tot nog toe kan ik gewoon met analoge FM kan ik erover werken. Maar ik weet ook niet waar het via wat het gaat. Hè. Het kan ook zijn dat ik dat ik uitzend via de zender van IJsselstein, maar dat de ontvanger Hilversum is of zo. Hè? Dat zou ook zomaar kunnen, dat weet ik niet. Hè? Ik heb laatst nog wel eens heel even gekeken op Hobbyscope, maar kwam er even niet zo gauw uit wat nou eigenlijk de stand van zaken is. Hè? Ja joh, nou hartstikke goed. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Ja, mijn tijden, ik had er eigenlijk vanuit, nee, oh jij zit op Texel, dus ik hoef heel UTN niet aan te zetten. Helemaal niet, ik dacht dat jij nog echolink had. Maar ik ben sowieso s'avonds om 1:50 altijd staat hij wel aan. Dan zit ik altijd wel even achter de seinsleutel en dan staat ook de UTN, die staat netjes op ontvangst een beetje mee te pruttelen. En 's ochtends om 10:00 vaak ook, hè? 10:00, 11:00. Dan ga ik ook meestal eventjes achter de een of andere zender zitten. Meestal met telegrafie eventjes wat bandjes aflopen. Kijken of er wat activiteiten zijn. Wat leuke stations die ik zou kunnen werken. En anders gewoon wat aanroepjes doen. Hè. Dat is eigenlijk een beetje vrijwel iedere dag wel zo. Tenzij dat ik iets bijzonders heb. Hè. Dus meestal zo 's ochtends rond 1:50 en 's avonds rond 1:50. Dat zijn een beetje mijn uitzend- en ontvangstschema. Hè? Ja, plus af en toe tussendoor als het hard regent buiten, Rinus. Oké okay, joh, ik zou zeggen, eet smakelijk voor straks. En nog, ja, geniet nog even lekker van het wonderschone Texel. Hartstikke leuk. En natuurlijk weer een hele goede reis terug, hè. PD0 HNH PA3 ATX.
0: Ja, PH3 ATX, PD0 HNH. Ja, dat komt wel goed hoor, de terugreis. We doen rustig aan. Op de boot bakje koffie en een gevulde koek, hè, je weet het. En dan, ja, Thea niet. Die neemt nooit een gevulde koek, maar ik wel. Nee, dat komt wel goed, joh. Nou, het was niet, ik had niet het idee dat jij jouw zender uitviel, hoor. Ik had meer het idee dat je, hier met Echolink eventjes wat gebeurde of zo. Ja. Dat kan, hè? Dus. Ja. Het is toch anders. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb weinig van hoeven missen, want het kwam wel weer redelijk snel terug, hè? Zeker. Nou, ik. Verbinding is in ieder geval geweest. Alhoewel het met Echolink was, maar dat maakt niet uit. In dit geval, als het niet hoeft, dan doe ik het niet. Maar dit is toch wel weer een dingetje wat het mogelijk maakt om dat zo te doen. Hè? Dus het is eigenlijk... Geweldig. Oké, Jan, ik zou zeggen, fijne dag morgen. En we gaan elkaar wel weer horen. Sluit Papa Delta 0 Hotel November Hotel met de PA3 ATX in Wijk Beduursteden. Over.
1: Torius, PA3 ATX. Ja, je viel ook heel eventjes weg. Je modulatie was even heel even weg. En, maar daarna kwam die ook weer terug. Hè? De verbinding... Ik hoorde nog wel de verbinding met je telefoon, die was er zeker wel, maar net even iets naast de microfoon praten, want dat was ook wel gek, want hij was wel echt eventjes weg. Maar goed, ik vind het toch al ontzettend fantastisch dat werkt dit hoor. De huidige telefoonverbindingen zijn vaak ook niet altijd helemaal storingsvrij hoor. Als je tegenwoordig iemand mobiel belt, dan moet je ook blij zijn dat het hele gesprek dat niet op een gegeven moment weer wegvalt. Hè? En weer terugkomt of wat dan ook. Hè? Of dat je opnieuw moet bellen. Dat komt ook nog wel eens komt ook wel geregeld voor. Hè? Ja, de gevulde koek, Rinus. Ja, leuk. Ja, de gevulde koek, dat doet me weer een beetje denken aan toen ik nog op school zat. Aan de schoolkantine. Hè? Dan nam je ook een gevulde koek of een rondo. Of een glacé. Ja, we eten dat nooit. Maar als je dan zoiets ziet en je doet dat weer een keer, dan ga je weer even terug in de tijd. Hè? Ja. Hey, eet smakelijk, Rinus. En ja, groetjes aan Thea. Die hoorde ik trouwens ook op de achtergrond wel even. Hè. Dus geniet er nog even lekker van. En tot een volgende keer. Tot werkens. PD0HNA, PA3, ATX.
0: Ja, PA3, ATX, PD0. In ieder geval ook de groeten van de... Maar ja, jij hoort er ook, dus... En zij hoort jou ook, hoor. Niet zo moeilijk. Ja. Nee, dat komt allemaal goed. Jan, ik ga je laten en we gaan elkaar weer horen. En een fijne dag morgen. We komen elkaar weer tegen. Maar dat zal wel gewoon via de analoge kanalen zijn van huis tot huis, hè. PA3 ATX, PD0 HNA met je sluiten vanuit Texel.
1: Helemaal goed, hè? Ja, als je weer even thuis bent, dan gaat hij weer. Gaat hij hier weer op JS8 op 2 meter, hè? Dan zitten we sowieso niemand in de weg en dat is nog eigenlijk nog leuker, hè? Hey, tot werkens! Goeie reis, PA3 ATX sluit met PD0 HNH 73.
3: HNH? Frequentie HNH?
0: Ja, PD0 HNH. Vanuit het zonneschone eiland Texel. Goedemiddag.
3: Ja, vanuit locatie Houten om de hoek bij je tegenstation. Je had het erover, als ik even mag nog voordat je gaat eten, dat het op Texel niet zo druk is. Maar op Texel zit een, nou ik wil niet zeggen wereldberoemd, maar toch wel een beroemd station. Nico, PD2 TX. Dus als je nog een keer iemand wil oproepen, moet je vanavond na het eten even PD2TX oproepen. Want dat is een vrij beroemd Texels station. Dus dat even als tip als je toch nog een lokale verbinding wil maken over.
0: Ja, oké. Okay. Ik schrijf het even op hoor, want even kijken. Heb ik nog een pen hier? Had ik hier. PD2TX, hè? Oh ja. Ja, dat is wel een leuke call trouwens. PD2TX. Ja, ik zal even kijken. Ja, ik heb het gezegd. Ze hebben ook een repeater in Oosterend staan. Ik weet wel waar Oosterend ligt, want ik ben er eergisteren nog geweest. Of gisteren was dat, weet ik niet meer. Dus vandaar. En, ik denk, ja, ik ga het even proberen gewoon, want ik heb hier een portofoontje, een Kenwoodje, portofoon. En verder geen installatie of zo, hè. Ja, en dan hier EchoLink. Ja, dat werkt ook. Ik zal wel eens even kijken op men. Ja, ik moet vanavond ook weer pakken, want ik ga morgenochtend weer terug, hè. Ja, dan zit de vakantie er weer op. PD0 HNH, ik ben even de call aan de andere kant kwijt, maar die hoor ik wel.
3: Ja, is Papa Delta 2 Hotel Sierra Oscar, Hilco is de naam. Ach, dat is alleen maar een leuke tip voor als je nog een keer een half uurtje niks te doen hebt vanavond. Dus, geniet nog even van de laatste avond, goede terugreis. En wellicht tot horens weer vanuit de thuislocatie. 73 en bye bye.
0: Ja, oké, Elko. Bedankt voor de tip. En ja, inderdaad, tot werkers. Ik zit ook heel vaak, en mijn broer Jan ook. Jan, ATX, dus mijn broer. Die zitten we vaak met allerlei digitale modussen. Op HF en op 2 meter niet zoveel. En op 70 helemaal wel niet. Dus vandaar. En af en toe dan komen we wel eens uit, gewoon met de phone, hè. Ja, oké, ik ga je horen. Houten is niet zo ver. Ik kom officieel uit IJsselstein en broer Jan uit Wijk, maar dat had je inmiddels wel begrepen, denk ik. Elko, fijne avond verder en tot werkers. Bye bye.
3: Tot later, 73. 73. Bye bye.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7:71.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Papadopoulos, Mike India Yankee, Papa Echo in de auto, Romeo Zulu.
1: 1AZ, 0MI.
0: Ja, ik hoorde je toch op 40, klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja. Ik ben even aan het experimenteren. Ik ga net zitten. Ik heb net de kabel doorgetrokken. Nog niet ideaal, de kabel, maar staan de figuur is nul gewoon, hè. Dus dat is wel goed. Fluttert dit nou nog steeds of niet?
0: Nee, nou doet hij goed. Dus nee, dat is goed nou weer. Misschien klink je een kink in de kabel, weet jij wel. Nee, het is nou weer goed, hè. Dus nee, gaat goed. Nou, ik had net nog verbinding. Net, denk ik een half uur, drie kwartier geleden. Met papa Alfa 2 juli uit Oscar, Johnny. Het is Groningen. En ik maak daar toch 9 tot 9 plus jaar neer. Hè? En, dus dan heb ik nog Johan gewerkt, PA3EQA, maar die was niet zo hard, die was hier 7. Maar ik weet niet waar die vandaan kwam, hè? Dus dat heb ik niet opgeschreven. Maar geef niet, Norbert. Het was niet al te hard, ik had je gehoord. Toen de Italiaan even zijn mond in viel. Ja, er wordt wel gewerkt.
2: En de naam is George Kutiak, Europort Rotterdam, man. Oh, Europort Rotterdam, ja.
0: Rotterdam, Europort. Oké. Nou, er wordt al wat gewerkt op 43, op 73, Norbert. Dus moeten we even kijken. 0MJ1HRZ.
1: Ja, 1AZ, 0MI, ja, daar zit op de 73. Er zit van alles op 73. 83 proberen?
0: Ja, altijd proberen, hè. Ja, hoor. Even kijken, 83, even kijken wat daar rustig is. Hop, 83, kom. Ja, het is goed. Daar zit wel iets vlak naast. Even kijken waar die zit hoor, twee tellen. Ja, doe maar 83, je maakt het toch niet uit. Ja, doe maar 83, Norbert, dat gaat wel goed.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Naar Zetner, let me uit.
2: Ja, we zijn er weer. Hoor je niks?
1: Nee, niks. Een hoop QRM, maar voor de rest niks. Hoor je mij wel?
2: Ja, ik hoorde jou wel. Niet al te hard, maar ik kon je horen, dus... ondanks het gekwetteren van 82, hè? Maar ja, maakt niet uit. Ja, vreemd. Ja. Zat goed, ja. Oké, hij zat goed. Dus, nou ja, moet goed gaan. Daar kan de andere transceiver ook nog even wel even bij zetten. Want ik heb wat anders even proberen. Doe ik dat wel even door met.
1: Oké, ik wacht wel even op 83.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Jongens, probeer maar even 96. Probeer maar even 96 als het kan naar wet 0 MEA 1 HRZ. Oké.

0: No. Does that make you sorry? That's why my daughter I'm on it. But he said, no, I mean, I pay you not. I said,
1: ja, bij een AZ, bij de Nullenbeheim. Ja, ik hoorde één keer doorkomen. Toen zakte het weer helemaal weg, maar er zit een hoop gekraak en gedoe overheen, hè?
0: Ja, pardon. Nee, ja, het is wel, het is niet schoons, ja, dus... Er riep van F3 tot 4. Dus valt er nog wel mee. Ja, toch vreemd dat die condities toch wel een keer helemaal pleit te gaan doen. Ja. Ik vind het vreemd. Nog een drie kwartier geleden zetten we de signalen binnen. Heen en weer. En, nou, dat. Nou, richting jou is het helemaal niks meer. Nou ja. We moeten het maar eerder op de dag een keer proberen door met PD0 en die jij P1 naar AZ.
1: Ja, 1 naar AZ, hoorde je mij wel?
0: Jawel, ik hoorde jou wel, dus dat ging goed.
1: Ja, dat vind ik vreemd. Ja, ik heb hier een hoop gekraak en gedoe op de achtergrond, hè. En dat loopt van 5... En onder seconde gaat hij naar 9, dat gekraak. Dus er zit ergens wat te kwarren. Ik weet niet wat het is, maar misschien dat het... Onder gaat hij die storing van 5 naar 9. En wat dat nou is? Nee, ik weet het niet. Als je mij wel hoort, dan moet ik jou ook horen in principe. Ja toch? Niet dan?

0: Ja, 1 jaar 6 dan ben jij.
1: Hoorde je me nog bevalen of niet?
0: Hallo?
1: Ja, je komt er bijna niet overheen. Is die weer uitgevallen?

0: Ook met de violen, Norbert. Dan spreken we elkaar vanavond weer 0MIA, 1HRZ.
1: Ja, P1HRZ, PD0MIA. Ja, is goed, nou gaat het weer goed. Wat dat nou was, weet ik ook niet. Dus we gaan vanavond nog wel even experimenteren. Ik weet het anders ook niet. En nu hoor ik weer op 86 zit een keiharde Oostblok gebeuren. Maar die moet jij ook horen, denk ik. Ja, nou, het blijft een gek gebeuren. Maar ja, het is ook momenteel niet rustig op die band, hè. De signalen vliegen om je oren, joh. Dus, we spreken straks nog wel even. Ik weet niet hoe laat het is. Ik moet de honden nog even eten gaan geven. En dan ga ik weer verder nadenken. Het is Papa Delta 0, Mike in Dia Yankee.
0: Ja, Roger, raadsel namen we weer goed. Ik zag hem in één keer ging het licht aan hier gewoon. onder de tafel. Ik denk, ik doe toch helemaal niks. Ik heb hem niet aangedaan. En ik zag ook het vermogen zo in één keer, hoop vermogen zag ik in één keer instorten. Ik denk, wat krijgen we nou? We gaan mijn set eruit doen. Ja, ik moet wel de koeling af en toe aanzetten. De accu's raken ook wel eens een keer leeg, hè. Dus dat was ook dit het geval. Maar het heeft niks te maken met de uitzending, hoor. Want dat, die gaan via het gewone net, hè. Oké, nee, wel, ik probeer hem vanavond wel. Want telkens gaat hier ook aan de overkant dat relaisstation er ook steeds tussenuit. Hè? En dan staat er een keer een draaggolf op en dan een keer is die uit. Hè? Ja, dan moet je weer even wachten en dan komt de NOS alweer retour. Hè? Of Utrecht alweer retour. Dus dat gaat niet helemaal goed hier. Prima, ik zeg in ieder geval groeten. Eet smakelijk voor zometeen. En dan nog jaar de honden nog eten geven. Dus dan horen we elkaar vanavond wel, Norbert. 0-1-1-1-1, zet dan af en uit.
1: Ja, oké, 1HZ, 0MBA. Ja, ik ga even mijn circus aflopen en dan spreken we nog wel. Wij groeten!
0: Ja, is goed. Bye, bye.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

0: Van Delta 0, Mike India Yankee.
1: Op rekening Hotel Romeo Zulu. Hele goede avond, Barnet.
0: Ah, goedenavond. Alles goed daar? Wil ook oké okay weer?
1: Ja, jawel hoor, ja hoor. Ja, gaat goed. Druppels, die zitten er weer in, hè? Ja, ja. Dus nee, gaat goed. Geen mopper, Norbert. Ja, ja. Dus gaat helemaal goed, joh. Moet even kijken, hoor. Nee, dat doe ik dan niet. Ja, oké. Okay. Ja, de halve check is leeg, hè. Dus aan de ene kant we morgen nog even twee kastjes ophalen. En ik heb die tegen van die boekenkasten zijn, want die kunnen dan tegen de wand aan. Ik kan daar gewoon nog eens gewoon netjes inzetten. Ja, dan ziet dat er ook weer deftiger uit. 0MJ, 1H.
0: Oké, in HRZ en MJ, is dat IKEA of is dat Marktplaats?
1: Nee, dat is geen IKEA, maar dat is die andere Jisk. Jiskje. Dat is die andere uit het noorden vandaan, hè? Uit Denemarken, geloof ik, hè? Dat is Jisk. Nee, maar die boekenkasten, dat is altijd makkelijk. Netje poking, dus nou, ze zijn breed genoeg, 30 diep, dus huis is breed genoeg voor de spullen die erin moeten. Dus Norbert 0 en MJ 1 HRZ.
0: Ja, oké, okay, P1 HRZ, P2 en MJ. Nou ja, ik heb toch een paar dozen boeken. Nieuwe boeken, hè? Die zal ik wel meenemen als we die kant op komen.
1: Dat wil al toch laatst een paar meegenomen, maar die heb ik nog hartstikke druk. Dat lezen gaat nog niet zo heel erg snel, dus of niet zo heel snel, dat gaat niet zo makkelijk nog. Hè. Dus we moeten even verwachten tot en met begin november en dan nog bij de controle en dan krijgt ze waarschijnlijk toch een nieuwe bril aangemeten. Okay. Alleen voor het lezen dan zal het worden. Stil maar jij 1H.
2: India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
0: Ja, oké, had 1HZ en MJ. Nou, in november pas controle. Ja, die vrouw van die kennis van mij die hier verderop woont, van het hele koks gebeuren, dat die gaan morgen naar Heerenveen, naar het ziekenhuis. Ook voor hetzelfde. Nou, ik ben benieuwd.
1: Oh, maar dat gaat goed. Ja, dat gaat goed hoor, Norbert. 20 minuten sta je weer buiten hoor, dus met een beetje mazzel. Ja, Wil ging om 7:45 naar binnen toe, met nog vier mensen. Dan zijn we als eerste aan de beurt. En om 8:30 stonden we weer buiten, dus zo snel gaat het dan maar met PD0 en MIA van PE1HRZ.
0: Ja, oké, okay, PE1HRZ, PD0 en MIA. Ja, het schijnt wel snel te gaan, maar nou, ik had dat verhaal verteld van Wil, 2 over tegelijk, en wilde zij dat ook eigenlijk, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren nu eigenlijk. Dus nou, dan hoor ik het morgen wel, want in principe ging het eerst om. Het is met allebei de ogen. Maar dan wilden ze alleen eerst de een en dan de ander. Maar toen zei ik van Wil, van twee tegelijk. En nou, dat zou ze daar even in de groep gooien. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt. En één tegelijk, ja, kan ook, maar dan ben je twee keer bezig, toch?
1: Ja, dan ben je twee keer bezig, ja. Dat is het ding wat zeker is. Ja, dan moeten wel alle twee de ogen moeten dan wel zo dusdanig zijn dat ze in aanmerking ervoor komen natuurlijk, hè, ja. Dat moet natuurlijk ook wel wezen, hè. Als het ene oog al niet slecht genoeg is, ja, dan doen ze eerst een slecht oog. Maar ja, hier doen ze over het algemeen twee ogen tegelijk, dus maar ja, niet elk ziekenhuis is hetzelfde, Norbert, dus ja, ik weet het niet, hè. Dus, maar hier doen we in ieder geval twee ogen tegelijk. Ze kennen het in ieder geval in de groep gooien. 0 MIA, 1 HRZ.
0: Ja, oké, 1 HRZ, 0 MIA, ja, ik hoor het morgenmiddag wel, hè. Als ze het ziekenhuis komen, dan komt hij eerst hier naartoe en dan we even kippenvoer halen in Veenhuizen. Veenhuizen ligt hier vlakbij. Dus ik hoor het hele verhaal wel. Ik ga er morgenavond ook even eten. Ik was nog even helemaal bezig in dat boek van de Icon. Ik heb nou ook dat onderste balkje gevonden. Want je hebt menu en dan kan je ook op meter drukken. Hè. Meter heb je gelijk alle standen in beeld van de compressor, van de SWR en daaronder stond altijd een dingetje 1D. Maar dat weet ik nu ook wat dat is. Dat is het opgenomen de opgenomen stroom die je op dat moment gebruikt. En die als ik hem begin dan als ik hem indruk en fluit, dan is die bijna 20 ampère. Dus dat lijkt me een goede stand. En als ik op de meter van de voeding kijk, dan komt dat overeen. Maar dat heb jij ook toch in beeld met die 7300, of gebruik je dat weinig?
1: Nou, dat gebruik ik alleen als ik het nodig heb. Nou, ik zit hier, nou, ze hadden meer, ja, idee, dat is dan de opgenomen stroom dan, de SUR, de compressie, en de ALC, die staat dan hier al zo'n beetje op 50% dan ongeveer. Nou, dan voedingsspanning 10 tot 16 volt, nou, ik zat in het midden, dus dat is om en nabij 13,8, denk ik. Ja, en dan de temperatuur, nou, is cool, hè, dus dat heet is hij niet, dus dat, ik zet hem net aan, hè. Dus, nou, ik heb nog wel eventjes wat met het met de sound gedaan, hè. Dus ik kom weer een Amerikaan tegen die had, je moet dat gewoon uitproberen, hè. Dan moet je die alle twee moet je ze gewoon op 5 zetten, hè. Ja. Heb ik dan niet gedaan, ik heb ze alle twee op 4 gezet. Dus het treble en de bass alle twee op 4. En dan zegt hij zich gewoon met de bijgeleverde handmicrofoon, geeft dat een uitstekende sound, hè, met die microfoon erbij. Dus daar gaan we vanuit, hè. Ik heb dan niet die microfoon, ja, die microfoon heb ik ook wel bij, maar die moet ik dan uit de doos gaan halen, die in de kast boven op de plank ergens staat. Hè. Dus dat gaan we dan niet doen, dus... ik heb daar de MC, de SM30 aan hangen. Dus ofwel of de SM6, 6, 5, 4, wat is het? De SM6. Daar heb ik er ook nog twee van, dus. Ja, dat kennen we, maar dat lukt allemaal wel, hè. Dat gaat wel goed, hè. En op de 2000 heb ik de Kenwood de MC80 aan hangen. 2000 JSU, hè? oefenen. Ik heb het is een aanpassing voor gemaakt. Maar ik moet even het stekkertje uit elkaar, want als ik het stekkertje met het kabel wat beweeg, dan is het net onweer in de tent. En dan heb ik een inspraak van iets in Kittemus. Dus maar even kijken of het afschermetje wel goed ligt. Ergens een draadje los zit, dat zou het zo maar kunnen. 0 MIA, 1 HRZ.
0: Ja, oké, okay. P1HRZ, P0MI. Heb je het dan over de SM6? Had je het over, is dat een staande mic of niet?
1: Ja, het zijn allemaal staande microfoons allemaal. Ja, ik heb een handpratertje. Bij de Jezu heb ik wel een handprater. Die is zo'n storage-nede microfoon die erbij hoort. Maar voor die andere heb ik allemaal van die staande microfoons, allemaal veel, veel makkelijker. En ik had bij de, toen ik de 7300 kocht, heb ik toen ook gelijk een SM30 erbij gekocht. Hè. En zo'n speakertje. Maar ja, dat hebben we toen gedaan en dat was ook alweer een aantal jaar geleden. Maar die SM30 is gewoon een goede microfoon. Hè. Er ook niks bijzonders eraan, gewoon een lok erin en een gewone toets erop. Dus je kan alle kanten mee op en geen verder toeters en bellen. Aan de onderkant kun je het nog instellen en dan kun je de herrie nog harder of zachter zetten, dus dat gaat allemaal vanzelf vanmorgen. 0 MIA, 1 HRZ.
0: Oké, 1 HRZ, 0 MIA. Ja, ik zat er naar te kijken, maar ik kwam nooit de naam SM30 tegen. Daar zal ik wel even naar zoeken. En SM6 ook trouwens niet. Maar dat is gelijk de goede plug, of niet?
1: Ja, dat is de goede plug in één keer. Nee, als jij intypt ICOM SM30, dan heb je hem zo te pakken op het internet. Hoor. Dus dat kan niet missen hoor, met ga je aan.
0: Ja, oké, 1 HRZ, 0 MIA. Nou, dan ga ik dat eens even opzoeken. Ja, bij mij komt het allemaal uit Dracht, hè. Het is hier vlakbij. Schijnt. Die zaak, daar komt de 7300 ook vandaan. En dat is bestellen en de volgende ochtend, tegen de middag, had ik hem in huis. Dus dat is wel mooi dat het zo dichtbij zit, want ze geven het eraf en ze zitten eigenlijk al in de regio. Alleen je kan niet afhalen. ik ga dat zo even opzoeken. Maar ik zat net even de SWR te kijken, ik had hem even heen en weer gefietst, de antenne. En ook weer op 80, want jullie zaten gisteren op... ik heb het hier op 3630. En die SWR, daar is ook gewoon, de meter komt niet uit de hoek, hè, op het scherm. Maar daar kan ik van uitgaan, toch? Want ik had een oude SWR-meter, ook bij die 450 ertussen hangen. Nou, die werd helemaal gek af en toe. En hoe dat nou kan, en nu ik gewoon op de set kijk, dan blijft het allemaal rustig en allemaal op nul. Ik mag toch wat tunen op 80 of niet?
1: Waarom niet? Nou, je maakt geen verbinding, hè? Nee. Je mag altijd toch tunen, kijk of die antenne in resonantie is daarom. Ja, nee. En dan meestal tunen, dan is het dan meestal met QRP-vermogen dan altijd, zeg ik altijd. Hè. Dan draait het maar gewoon vermogen naar nul, hè, en dan is het meer als zat, hè. Ja. Nou ja, dat maakt helemaal niet uit. Ik kan toch op 160 ook tunen gewoon. Als dat moet, doet hij dat niet, dan weet je dat hij daar niet de resonantie is, die antenne. Nou ja, oké, dan, maar ja, dat is ook dan niet zo voor, want dan is hij gewoon voor 160 meter is veel te kort. Hè? Nou, ja. Ja. Dus, nee, dat gaat goed, joh. Met die andere banden kun je ook gewoon kijken hoe die staat, hè. Ja, op 10 meter kun je ook nog even kijken, want dan mag je er ook weer komen. Dus dan kijk je daar even hoe die daar staat. Ja. En zo zorgen dat heel veel antenneinstallatie Pico Bello in orde is. Norbert 0 MIA 1 HRD.
0: Ja, oké, 1 HRZ 0 MIA. Dus als ik een draad van 80 meter ophang, dat red ik misschien net achter naar de tuin. Dan ben ik voor alle banden gelijk goed, of niet?
1: Ah, nou, dat wil ik nou niet zeggen. Met 80 meter, dan heb je een full size voor 80. Een half gevolgd voor 160. En dan heb je twee keer antenne voor 40.
0: Ja.
1: Ja, en af en toe die dan verder naar boven gaat, dan moet hij zich dan graag gedragen. Dat is altijd wel een hamvraag, hè. Dus dan moet je altijd even uitproberen. Maar ik heb al eens een keer een draad gespannen toen met de Jota even een keertje laten. Ik heb toen bij de Jota heb ik eens een keer een antenne opgehangen van 40 meter lang. Van 40 meter hadden we uitgespannen. Maar dat werkte ook heel goed, hè. En op 80 werkte dat goed, op 40 werkte dat goed, en op 20 werkte dat goed. Ja, daar hebben we nog in Japan mee gewerkt toen. Ja, niet omdat dat 40 meter lang was, want dat was ook op... 20 meter geloof ik dat we dat deden, maar niet omdat die, nee, maar toevallig hadden we die antenne eraan hangen, dus dat was met de A97 van Jezu, dat kleine setje. Ja, maar ja, maakt niet uit, ik heb het anders doen, Norbert, maar dan zou ik in ieder geval die kleine 1 op 9 die zou ik dan even wijzigen in een wat groter exemplaar. Ja, dan kan je die van mij ook krijgen, die grote. Dat, alleen de grote ringkern is dat, hè. Ja, ik kan ook nog 0 en jij 1 HRZ.
0: Ja, 1 HRZ, 0 en jij. Ja, ik ga eerst gewoon zo verder als ik nu bezig ben. En dat komt later wel weer. 160 meter heb je ook nog, ja. Die heb ik nog ineens op een lijstje geschreven. Ik had op mijn lijstje geschreven 3,5 tot 3,8. Dat is 80. 7 tot 7,2. En dan heb je 10, 100, 10, 150. En 20 meter is 14 tot 14,350 en dan 21,450. En dan heb je ook nog 28 tot 29,700. En verder ben ik eigenlijk niet gekomen. Eigenlijk zijn de twee banden waar het meeste gebeurt is 40 en 20. Klopt dat?
1: Ja, daar gebeurt wel het meeste. Ja, 10 ook nog wel, hoor. Zijn ze ook wel regelmatig, maar dat is ook weer conditieafhankelijk, hè. Ja. En nou zie je dat ook, dat zelfs op 40 is het al afhankelijk, hè. Ja, en op 80 ook al. Ja, dat dit doet het heel erg raar, doet het, vind ik, op het ogenblik, heel die condities. Het hele jaar is het al pet eigenlijk, zeg ik dan maar, hè. Ja. Ja, maar maakt ook niet uit. Goed zo. Nou. Nog meer te melden en dan krijg je niet zoveel eigenlijk. Vuur maar voor het door. 0 MBI, 1 HS.
0: Ja, P1 HZ bij de 0 MBI. Ik weet niet of ik gisteren dat berichtje had. Ik kreeg gisteren een berichtje van man. Oh ja, Allard heet die. Die met de koeien. En die zegt, hoor je, ik heb nog zo'n klomp liggen. Die heeft hij dus gevonden. Koe voor België is nog niet binnen. Datum later prikken, oké? Okay? Dus nou, je hoort het vanzelf. Het is Papa Delta 0, Mike in de Jajenki.
1: Oh,
0: er
1: zit helemaal geen haast bij, Norbert. Relax, rustig aan. Ja. Ja, gewoon lekker relaxen en rustig aan hoor. Die andere staat buiten, die gaat. Maar hij mag even door de regen nog eventjes heen. En dan voor de winterdag gaat hij gewoon lekker naar binnen toe. Dan zet ik hem netjes in de serre neer. En dan. Daar vriest het in ieder geval sowieso niet. Dus. Blijft hij tenminste ook nog heel hoog, Norbert. Dus vind ik wel zo leuk, hè? Ja, Wille is een groot speler. Gaat daar kunstbloemen in zetten. Dus maakt er zo'n blok in. Snijdt ze op maat en dan zet ze kunstbloemetjes in. Hè. Ja, voor de leukte. Hè. Net zo leuk, joh. Ja, ik zeg dat je hem natuurlijk, hè. Ja. Dus, nou. Dus het komt wel goed tot z'n recht, Norbert. Dus het gaat wel helemaal leuk worden. PD0 en wie heeft PD1 HRZ?
0: Ja, PD1 HRZ, PD0 en wie heeft. Ik heb ook nog een kip voor je. Nou, een grote kip? Nee, waar formaat kip. Dus als je daar nog interesse in hebt, een bruine kip. Je kan bij jou in je achtertuin wel een klein kiprennetje neerzetten met een paar, aan drie kipjes heb je genoeg. Dan hoef je er nog geen eens een haan bij te doen. En dan heb je elke dag lekker twee eitjes minimaal. Of zie je dat niet zitten?
3: Ja, twee is klaar.
1: Dat kan allemaal. Natuurlijk kan een kipper in het achter neerzetten en de kip in doen. Nou, één probleem daarbij is, als we met de camper weggaan, kan ik niet de kippen meenemen. Dan moet ik altijd iemand anders weer gaan zoeken die op mijn kippen gaat letten, hè? Net als overburen. Ja, die hebben nu ook meer kippen, de hele tijd anders geen kippen. Dan hebben ze ook weer drie of vier kippetjes.

0: Weiter noch ab.
1: En een beetje eten geeft en water geeft, hè? Dus voldoende. En de eieren opraapt natuurlijk, want die moet dan weer wel weer opgeraapt worden. Maar een nepkip zal het zo meteen wel eens even aan me vragen, Norbert. Dus zo'n opgezette kip, hè? Dus zo'n nepkip, hè? Ja, die klompen in ieder geval, dat is sowieso. Maar in ieder geval, bedankt de goede buurman, of de goede man daarvoor. Ik hoor wat de verschillen zijn, hè? Dus dat maakt verder niet uit. Hè? Maar bedankt in ieder geval voor het opzoeken. Dat was heel erg jij. 1 HS.
0: 100 kilo. Ja, Frans heb ik ook gehoord. Op een Delta 0 maak je niet, ja, Yankee. Ja, nou, de kosten, dat is, daar heb ik die vrijdag voor even die koeien geholpen. Dus zo simpel is het. En dan die koe in België nog, en dat wordt het rondje. Dus ik stuur hem even door naar Frans, PA2FK. Dit is PD0 MEI. En papa Eco Wayne Hotel Romeo Zulu.
2: Ja, dankjewel Norbert. De kippenvoer uit het noorden. En goedenavond, hè. En altijd ook goedenavond, de kippenvoer uit het zuidwesten. Ja, het is wat met die kippen van jullie. Maar ik geloof niet dat het wat geworden had voor jou, die kippen. Ga je gaan?
1: Nou, ik weet het niet. Nee, ik wil geen kippen achter hebben, dus geen echte kippen. Nepkippen, die vind ik leuk staan in de tuinen. Ja. Maar echte kippen, nou joh. Ik zeg al tegen Norbert, als we dan weggaan met de camper, dan zit je met die kippen. En dan moet je voor een maand of twee, drie moet je iemand gaan zoeken die je daarna wil kijken. Nee, dat doen we niet. De hond kunnen we nog meenemen, dat is dan wel makkelijk. Dus zo doen we, Frans. Prima, hele goede avond trouwens, Frans. En morgenochtend heel veel groeten voor Nelly, hè. Dat in ieder geval. PA2FK, het kleine rondje P1HS.
2: Zo had P1HS het, P2MJ, PA2FK. Nou, ik ben vandaag toch nog wel, ondanks dat het nog de wandelclub was en vanmiddag koken en vanavond eten natuurlijk en de zooi opruimen, ben ik toch nog even goed bezig geweest dat tussen de middag. Ik heb dat vieraderige kabeltje eruit gerukt en een zevenaderige erin gestopt, hè. En dat ging eigenlijk heel makkelijk, moet ik zeggen. Ik had eigenlijk verwacht, nou, dat zal wat iets meevallen. Ik zei al tegen Nul van, zorg maar vast dat je in ieder geval gereed bent, want dat je even mee kan helpen. Nee, het ging alleen heel makkelijk. Ik stelde het je wel voor. En toen dacht ik van, nou, kabeltje 15 meter, dat zal wel eind overblijven. Nou, dat viel knap tegen had. Ik denk dat ik nog geen meter over heb, hè. Ja, op de tafel dan hier, hè. Maar dat ging allemaal toch heel voorspoedig. En dat scheelde toch gelijk een partij snelheid in die laptop. Nou, niet te geloven had. 1 HZ, 2 FK, het groepje.
1: Oh, dat is dan ook weer netjes meegenomen. Dat die laptop ook gelijk weer sneller is, hè. Ja. Nou, dan hang je hem ook gelijk eraan natuurlijk, aan die kabel. Ja, dan gaat hij wel lekker snel natuurlijk. Nou, hier lep alles gewoon door de lucht heen. En dat gaat niet zo snel hoor. Ja, het gaat wel rap hoor. Het gaat snel genoeg. Voor mij is het snel zat, hè. Dus het wifi-systeem is meer als genoeg, hè. Ja. Wat ga je doen? Hallo? Wat ga je doen? Zijn lekker naar het huisje toe dan, volg. Huppatee. Kom maar even naar het huisje kijken. Je hebt kluisjes vast wel zeker. Ga maar kijken.
3: Goed zo, Frans. Nou, dan is dat toch heel voorspoedig gegaan. Dat is dan wel goed gegaan, hè? Ja, meestal dan denk je dan, nou, dan komen we natuurlijk weer obstakeltjes onderweg tegen. En dat draait je er weer niet doorheen. En, oh. Wat had ik dat toen mee gedaan? Een touwtje van boven van de cv-ketel. Dat zeg je niet, in Blijswijk was dat. Door die pijp heen. En dan moest een touwtje mee erdoorheen, hè. Dus, ik weet niet, ook een internetkabeltje moest daar doorheen mee, hè. Maar ja, van beneden af aandring. Nou, dat ging helemaal hartstikke goed, hartstikke makkelijk. En toen liep het vast, hè. Ja, nou, waar loopt het nou vast, hè? Nog een keer van de andere kant af proberen. Ja, dat is maar heel kort, hè. Ja, precies bij de aansluiting van de muur en de vloer eigenlijk, daar zat dat niet recht tegenover elkaar. Hè. Nou, weer van beneden af erin gedaan en toen boven met een draadje met een haaktraan. Nou, toen zo inpeuteren en zo heb ik hem er doorheen gerukt eigenlijk. Hè. Ja, oogje eraan gemaakt, dan kon ik hem zo oppakken. Ja. Dat was ook wel ellende dan, hoor. Maar ja, het is allemaal goed gegaan. Speur hem door naar Norbert. 0 MEI, 1 HRZ.
4: Oké, 1 HRZ, 0 MEI. PH2 FK. Ja, ik heb hier ook alles gewoon door de lucht, hè. Het staat hier allemaal beneden bij mij. En het zit allemaal vlak bij elkaar. En ik vind het goed genoeg. Ja, je kan er natuurlijk ook een kabeltje in doen. Of het dan sneller is, dat weet ik niet. Het zal best wel, maar... Nou, de tv is ook draadloos. Ja, het is allemaal Ziggo hier, hè. Wat had jij toch ook, Frans? PA2FK, PD0MJ en 1HRZ.
2: Zo, Norbert, P0MJ, P1HZ, PR2FK. Ja, dat is ook Ziggo hier. En, ik heb alles via UTP-kabeltje. Alleen het meest verbazingwekkende was namelijk het kabeltje wat hier naar boven liep. En dat functioneerde wel, hoor. Hoe dan ook, hè. Dat functioneerde wel, maar... uiteindelijk bleek dat 4 aandrig te zijn. Dat was gewoon zo'n UTP-stekkertje. En dan denk je van, ja, ik heb er eigenlijk nooit naar gekeken. En dat heeft al die tijd wel gewerkt, hoor, dat moet ik wel zeggen, hoor. Tot ik wat meer wou gaan doen hier. En dan bleek het gewoon niet te werken, hè. Toen dacht ik eerst van, ja, het zit in dat stekkertje of zo. Dat zit er, en dat klopt ook wel, want dat... Dat plastic lipje wat er aan zit, was al afgebroken. En dan ga je denken van, ik zet er wel even een andere aan, hè. En toen kwam ik erachter van, hé, verrek, die kabel is vier aderig. Nou ja, goed. Toen bleek dat stekkertje er aan. Nou, dat was toch niet echt de oplossing. Nou, weet je wat, ik ga helemaal niet zeuren of zeiken. Ik heb hier nog een kabel te liggen van 15 meter. Nou, dat moet meer als genoeg zijn. Nou, dat meer als genoeg viel dus achteraf toch een beetje tegen. Want ik heb dan maar hier op de tafel net een meter over. Dus dat viel toch aardig tegen. Maar goed, het was... in een goede 3 kwartier was het gebeurd. Zat het kabeltje alles erin en... afgewerkt ook weer, dus alle overal weer vastgezet zoals het moet, als het hoort. Maar ik heb alles via UTP-kabels lopen.
4: Oké, PA2FK, PD0MEI, PA1A.
2: Nou ja, de laptop en nu zit ook een hotspot zit eraan, dus ja, dus alles loopt via UTP, Norbert, PD1, nee, PD0MEI, PA2FK, het groepje.
4: Zo'n stekker aangezet voor de MC, MC60. En dat werkt goed. Hij past in het begin niet, dus ik heb een beetje die afschermhulsje korter gemaakt. En nu zit hij erin, hè. Wat zet je van jou dat zo'n... ook zo'n stekkertje erin zitten. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: Ik denk zo'n stukje gedubbeld hebben, Norbert. Maar goed, ja, zo'n soort stekkertje zit hier ook aan, ja, QSL.
4: Ja, dat klopt. Dus. Hé jongens, ik ga even de hond uitlaten. Want ik schaam me diep. Gisteren of eergisteravond had ik het ook al niet gedaan. Toen heb ik ze gewoon even achteruit de deur open gezet. Maar nu gaan ze even een stukje lopen en dan ben ik straks voor weer nog wel even retour. Kunnen jullie nog wel even plassen bessen. Dus is Papa Delta 0, Mike in die Yankee. Ik stuur hem even door naar Alt 1 HRZ.
1: Ja, prima
4: Norbert.
1: Hij stoort nou weer zo erg, hè? Dus ja, of dat nou, ik denk dat je gewoon het hele het complete vermogen erin hebt zitten, maar het lijkt erop dat het heel, ja, hij kraakt en stoort en, ja, ik weet niet wat het is. Dat was vanmiddag ook, hè. En toen zei Jordi, Johnny was dat, die zei er nog wat van, hè. Dat dat zo stoorde, hè? Dat dat dat niet bij mij lag en hij had dat ook gehoord, hè? Dus nou ja, nu gaat hij dat weer doen, Norbert, dus ik weet niet of er daar iets niet helemaal lekker is, maar dat ga je de honger maar uitlaten en dan horen we straks alweer 0 MJ, 1 HRZ.
4: Ja oké, 1 HRZ, 0 MJ, hoor jij dat ook Frans, dat geflutter of niet? Want ik heb hier gewoon alle signalen goed staan op de meter.
2: Ik hoor het ook hoor, dat geknetter en dat gekraak, Norbert, ga je wel?
4: Ja, dat ligt dan ergens anders, denk ik. Want ik heb toch eigenlijk. Het is al bijzonder. Ah, misschien is het zo weer over. Ik ga even de hond uitlaten en dan gaat het weer over.
2: Norbert, goed, ik zou zeggen, we horen je zo meteen wel, QSL.
4: Ja, oké.

0: zijn ze nog, hoor. Kijken, ja, we hebben de microfoon. Even luisteren.
1: Ik ook, op de P1HZ, P2FK. Nee, we zijn er ook nog zo, maar ja, het schijnt op het ogenblik wel vaker. Bij jou komt dat soms ook vandaan af. Of dan is hij al gewoon weg. Of, nou bleek net ook wel tot Norbert ook een klein stukje gewoon van mij gemist hebt. Want het leek alsof dat we gedubbeld hebben. Dat zullen we ook wel even een stukje, maar hij heeft gewoon het begin niet gehoord. Dus er zit toch wel hier of daar wat onderbreking tussenin af. 1A en Z, 2FK.
0: Nou, ik denk dat Norbert gedacht heeft dat hij die microfoon kreeg. Want jij viel gewoon een paar keer weg gewoon voor ons. Dus zodoende, of dat je de microfoon niet goed inkneedt, maar dat weet ik dan niet. Maar je viel er gewoon even tussenuit, hè. En toen heeft hij gewoon de microfoon gepakt, ja, en dacht dat hij de microfoon kreeg. Dus zodoende, Frans. Nou ja, ja, harkelde net ook even, hè. Ja. Ja, hier gebeurt het ook, hè, maar dan ligt in Vlissingen aan de overkant, die ligt eruit, hè. Dan krijg je eerst een hele draaggolf erop te staan en dan hoor ik nog wel door de draaggolf heen dat er iemand toch aan het kwebbelen is. En dan in één keer dan gooit hij hem eruit, hè. Ja, dan is hij er ook echt uit, hè. En dan moet je verwachten, hè, en dan na een minuut of twee. En dan komt hij weer terug, hè. Dus ik weet niet wat dat is. Het gaat ook niet helemaal zoals het hoort. 02FK, 1HZ.
1: Wel, ja, meestal hoor ik het bij jou, hè. En dan ben jij gewoon eventjes pleit, hè. Laat ik zo zeggen. En dan gaat met Noord, dan gaat het wel goed. Oh, sorry. Het tikt tegen de microfoon aan. Met Noord gaat het wel goed. Maar nou is het andersom. Ja, ik weet ook niet wat het is, hoor. Laten we maar zeggen van censuur. Ik hou het daar even op, hap. Wat er zelfs weet ik ook niet. 1AZ, 2FK.
0: Nou, ik weet het ook niet, Frans, maar dat maakt ook niet uit. Ja, af en toe dan. Ja, dan hapert hij af en toe, hè. Ja. Ja, en dan hier, dan gaat hij er gewoon uit, hè. Ja, en dan val ik gewoon weg, hè. Nou ja, dan kan ik wel retour komen. Dan moet ik hier 100 watt erin zetten. Dan haal ik de repeater net, hè. En dan kom ik er nog net overheen, hè. Ja, maar dan is dat ook wel niet best meer, hè. Maar dat gaat dan nog wel, Frans. Dus ik weet niet of ik dan over een andere... Nee, dat denk ik niet, hè. Nou, ik zou het nog kunnen hebben of een ander doosje binnen dan komt, hè. Maar ja. Maar ja, maakt niet uit, Frans. Het gaat vooral weer goed, dus laten we dat zomaar. En we gaan door de lucht heen, hè, dus... En dan kan er nog wel eens wat... Wat herrieperrie tussenin zitten. Ja, dat kan zomaar. Goed, Frans. Nou, vandaag... ik had vandaag een andere rondeleider. Vanmorgen. Rond 11 uur. CT en IQ. Die deed op 2,92. Het rondje... Dus, Gerard VUP heb ik niet gehoord. En andere Gerard LB8TG, die was ook aan frequentie. Heb ik ook niet gehoord. Alles ging er overheen hier, oh, en ik hoorde alleen Hongarije en... Ja, alleen Hongarije eigenlijk. Dat was het enige wat ik gehoord had. Twee stations uit Hongarije. En dan CT en IQ natuurlijk, dan die ook nog, hè. IQ. Dus voor de rest... was het ook heel erg moeizaam allemaal vanochtend. 2FK, 1HZ.
1: Zoals P1HZ, PA2FK. Ja, ik ben er gewoon niet geweest, hè. Het was al heel simpel, hè. Ik zat eerste wandeling s'ochtends, hè. En s'middags was kokkerellen. Ik wist ook niet eens wat we gingen maken. Maar uiteindelijk hebben we, laat ik niet zeggen, een Indische rijsttafel. Nee, dat niet. Maar we hebben Indische eten gemaakt. Dat is verrekt is goed in de smaak gevallen. Dus, een mogelijkheid om het nog een keer, om dat nog een keer te doen, hè. En hoe ging dat zo simpel eigenlijk? Want we missen even wat personeel, hè. En de beheerster van dat gebeuren. Ik dacht van, nou weet je wat, we doen het vandaag wel makkelijk. Hè? Want ja, we missen wat personeel. En wat denk je? Het viel wat beter in de smaak als het normale. Moet je nagaan. Ja, dat was toch wel heel erg leuk. Had P1HRZ, PA2FK.
0: Ja, nou, dan heb je toch even lekker kunnen smikkelen en smullen nog even. Ja.

0: gaat hier in Terneuzee. Dus een, en dat was anders als het 14 dagen levertijd. Nou, ik zeg, dat begin ik niet aan. Ik heb net alles afgebroken, zeg ik. Ik zeg, alles leeg opgeruimd en leeggehaald. Ik zeg, dat gaat niet 14 dagen in dit groep zitten. Dat gaan we niet doen. Nou, zeg, ze kunnen even Hulst even bellen. Zeg ze, dan kijken of ze daar zijn. Daar hadden ze dat twee. Dus, nou, oké, dus die gaan we dan morgen ochtend dan even ophalen. Ja. Tussen de buien door, hè. Dus dat moet dan wel... rap heen en weer rijden. Ja, een stukje extra plastic meenemen, dat kan ook geen kwaad. Hè. En dan, want het kan lezen dat er een klein stukje eruit steekt nog uit de auto. Hè. Want de klep niet helemaal dicht kan. Dus dan als dat laatste stukje plastic overheen zit, dan gaat dat wel goed, Frans. Goed, dus dan gaan we dat hier aan achter mij... Laat ik dat even anders doen. Dan krijg ik ook gelijk meer ruimte voor mijn stoel ook en die weer te draaien hier. Oh. En dan gaat dat ook wat makkelijker. PA2FK, P1HS.
1: Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
2: K2 Charlie Kilo Alpha. Goedenavond, is papa Alpha 2 Foxtrot Kilo. Naam Frans. Je zou het bijna niet verwachten. Volgens Romeo Alfa November Sierra. Goed jaar stiel in de Wetuwe. Hij komt bijzonder goed over dit relais heen. DK2 Delta Kilo Alfa. Als ik het helemaal goed zeg. PA2FK.
1: Ah, bijna goed Frans. Delta Kilo 2 Charlie Alfa.
2: Nou, ik heb het gelijk opgeschreven, hè? DK2 Charlie Alpha. Oh ja, ik verzond er gewoon nog wat bij. Je moet ook kunnen. Hele goede avond, hè. Ben benieuwd, QTA. En uiteraard de naam, dat spreekt wat makkelijker. DK2 CA, PA2FK, een kleine groepje.
1: Ja, Frans, nou ja. Wat moet ik hier nou weer van vinden, hè? Jij herkent mijn stem niet eens.
2: Volgens mij komt dat signaaltje uit Kluizen, klopt dat?
1: Daar kan ik een QSL op geven.
2: Hele goede avond, zeg. Nou, dat is nou echt wat ik niet verwacht had, nee. Nou, aan de andere kant zit ook Ad uit de Neuzen. En ja, ik moet zeggen, het komt verrektjes goed over het relais heen, hè. Dit gaat perfect. Goed, Ad, neem jij de microfoon even. Ik, moet je nagaan, ja, ik heb het wel in mijn agenda staan, de calls zijn. En ik had het toch even niet door. Dat gebeurde mij ook zomaar even. Ad, ga je gang van PA2FK.
0: Ja, Roger, Frans, PA2FK. DK2 CA P1 HRZ. Ja, mij klonk het al bekend in de oren, die kon zijn. Maar ik kon alleen de vinger er even niet op leggen. Maar ik denk van 80 meter, hè. Ja, denk ik, hè. Ja. Van andere rondes waarschijnlijk, hè. Ja, waar ik wel eens mee zit te luisteren. Dus zodoende. Ja, ja.
1: Ja, Roger, pak ik hem maar even terug, hè. Goedenavond. Ik ben even je naam kwijt. PE1FHS, geloof ik, hè. Maar sorry als ik het verkeerd zeg. Naam aan deze kant is Stan, Santiago Tango Alpha November. QTA is inderdaad Kluze in Duitsland. En mijn Nederlandse roepletters zijn PA8C, hè. Maar ik woon al sinds 9 jaar in Duitsland, dus vandaar. Frans is inderdaad ook bij mij op visite geweest. En er staat nog in de planning ergens een keer een visite om even in Tiel voorbij te gaan. Want Frans en ik kennen elkaar al wat langer, dus wat dan er gaat. Nou, jouw vermoeden dat je mij wel vaker gehoord hebt, dat kan heel goed op 36-92 in de Ambergenronde.

0: daar wil ik mij zo af en toe ook nog wel eens in melden. Dus zodoende. Ja, ik hoorde jullie zo net eventjes in een gezellig QSO'tje onder elkaar. En ik denk, nou laat ik dan Frans even groeten. Hè. Maar zijn geheugen liet hem een beetje in de steek. En ik denk dat hij het nu alweer helemaal op kaart heeft staan. Microfoon maar even terug naar Aad. PA2 Fox naar Frans. PA2 Fox Kilo, het groepje Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
1: QSO is toch... Ja, ik hoorde het inderdaad niet hoor, daar moet ik direct bij zeggen. Ik hoorde het niet. En, maar ja, goed, dat kan gebeuren. Ik heb een goede smoes ervoor, leeftijd. Misschien ook niet helemaal waar, maar het is wel een goede smoes. Maar goed, ik ben heel benieuwd, Stan, hoe het voor jou aan die kant gaat. En met Hella natuurlijk, want je kent de problemen met Nel, die weet je. En, toch min of meer hetzelfde. Dus ik ben erg benieuwd. Stan, ga je gang.
0: Roger, ja, en dan geen onderhondje van maken, hè, want er zit nog iemand uit zijn neus bij. Met Hella gaat het hartstikke goed. Met mij gaat het in principe ook wel goed. Waren het niet dat mijn rechterschouder wat problemen geeft op het ogenblik. Het vermoeden van de huisarts is dat daar kalk in het gewricht zit. Of het is een bursitis, oftewel een slijmbeursontsteking. Maar het kan ook nog wat anders zijn, hè, en dat is mijn eigen vermoeden. En dat is dat er ergens een zenuw in de ruggenwervel beklemd zit, want het straalt af en toe de pijn straalt dan door naar mijn elleboog en naar mijn vingers. Dus het zou zomaar iets dergelijks kunnen zijn. Vervelend is, ik heb pas 26 november een afspraak bij de orthopeed daarvoor. Nou ja, dan kunnen ze daar in feite een röntgenfoto van maken en dan zien ze of er kalk in zit. En of er geen kalk in zit, dan moet er waarschijnlijk een MRI gemaakt gaan worden om te kijken wat er dan aan de hand is. En dan gaan we het dan wel zien. Het vervelende daarvan is, Frans, dat inmiddels de schroeffunderingen bij mij in de achtertuin gezet zijn. De 1 vierkante meter staalplaat van 15 mm ligt daarop. Kortom, de mast is kantelbaar gemaakt en staat overeind. Wij zijn eerst nog op vakantie geweest in Oostenrijk 3 weekjes. En ik ben daar nu een week of 2-3 van terug. Maar de functionaliteit in mijn arm staat het niet toe op het ogenblik om daar verantwoord wat verder aan te gaan. Hè. Dus het staat eventjes stil. Dat project van de mast, dat is in feite nu zover klaar dat ik in feite de rotor erin kan schuiven. En de standbuis erin en dan de FB33 erop en nog wat andere Yagi-spul en een rondstraler om ook nog wat lokaal te kunnen doen. Hè. En het tweede project, dat staat ook grotendeels klaar. Daar heb ik nog wel wat kleine dingetjes aan, maar dat wordt een skywire loop van 84 meter. En daarmee moet ik in principe, bouw ik daarmee een hele mooie Envis-antenne die ik met de Palstar Tuner eigenlijk op iedere amateurband dan in resonantie kan trekken. En dan is dat van 80 meter tot zeg maar 50 megahertz. Dat gaat dan ook nog in principe. Maar dat is het tweede project. En het derde project is dat de rondstraler die achter op de achtergevel van de woning staat, die gaat daar af. En dan komt daar op de plaats waar de rondstraler gestaan heeft, die gaat dan naar de kantelbare mast toe. En op de plek waar de rondstraler zat, daar komt een 8-bands kopweb, nee, 7-bands kopwebantenne achterop het huis te staan. En dat is dan voor het andere spul dat ik dan daar ook nog wat mee kan doen. Nou, dat zijn zo'n beetje de plannen hier zo. Maar die schouder, daar zit het even in tegen. En op het moment dat dat in feite weer een beetje in orde is, nou ja, dan staat het spul hier overeind. En dan denk ik dat ik hier een redelijk topstation heb staan, Frans. Microfoon via jou maar even terug naar Terneuzen. En dan hoor ik zo nog wel even. Ik luister in ieder geval nog eventjes mee. PA2FK, de groep Delta Kilo 2, Charlie Alpha.
1: Stan, ga maar even lekker door. Ik ga even wat te drinken halen. Dus ik ben wel maar even lekker door met Frans. Ik meld me zo alweer in.
0: Puzzel.
1: Wat? Breng je voor mij ook even mee? Daar heb ik niks aan. Nee, hartstikke goed, Stan. Ad kent dat wel, hoor, dit soort gesprekken. Dat is zo goed. moment natuurlijk, hè. Maar gebeurt andersom ook, joh. Dat maakt helemaal niet uit, hè. Ja, hartstikke goed van wat je allemaal aan het fabrieken bent. Ja, dat wordt een compleet station. Helaas gaat dat hier niet zo. Oh ja, die Skywire van 84 meter lang. Ik neem aan dat je hem in het vierkant spant en tot dat eigenlijk een soort horizontale loop wordt. Zoiets in die geest, dat verwacht ik eigenlijk van Stam. Dan zal ik even zeggen waar ik hiermee aan het werken ben. Ik heb hier ook een machine neergezet. Ik heb de antenne van het dak afgehaald. Ja, ik ben ook geen 18 meer natuurlijk. En om nou elke keer het dak op te klauteren. Nou, dat zie ik eerlijk gezegd niet meer zo zitten. Vroeger deed ik dat heel anders. Stond gewoon op de schoorsteen zonder een checkje te draaien. Dat zit er niet meer in, hè. Dus dat is wat minder geworden natuurlijk. Nou, ik heb een uitschuifmastje hierachter in het tuintje gezet. En dat ding is ongeveer 11 meter hoog. Dus die antenne staat nou pakweg 12 meter hoog. Dat ding is getuit. Dat gebruik ik voor 72. Hij heeft eerst een disco opgestaan, maar daar kwam een probleempje mee. En dat bleek gewoon een rotte connector te zijn. Achteraf, maar ja, goed, dan had ik even die witte stok erop gezet. En die staat me er eigenlijk best, want die disco gebruikte ik eigenlijk meer voor 6 meter. Maar ja, de condities zijn voorbij, hè. En dat wordt wel weer voorjaar, dan zal die disco er wel weer opkomen. Of ik maak iets anders voor 6 meter. Voor 72 en 6, dat kan natuurlijk ook, maar goed, dat zie ik nog wel. Voor HF gebruik ik een magnetic loopstel. En dat bevalt me eigenlijk uitstekend, moet ik zeggen. Dat ding dat tuned van 80 tot en met 15, eigenlijk op het randje naar 12 ook nog. Maar dat is niet. Dat is niet helemaal correct meer. Hè. Dus ik zeg maar gewoon, hij doet het van 80 tot met 15. Dat wil eigenlijk zeggen vanaf 3 megahertz tot 24,7 of zoiets. Dus net de 12 meter band, niet zoals het hoort. Vandaar. Maar dat bevalt me uitstekend. En ik stop daar in die loop zo'n 3,5, 400 watt stop ik erin. En ja, dat is keurig netjes binnen het toegelatene, laat ik het zo zeggen. Maar hij kan meer hebben. Ik heb er ook al eens een keer een kleine 800 watt op gehad staan. Maar goed, dat zo werk ik hier op het ogenblik. En ik laat dat voorlopig zo zitten. Er zal weinig aan veranderen in de toekomst. Stam DK2CA, PA2FK, het groepje.
2: Ja, hoor, Savans, begrepen. Ja, in feite dat wist ik, hè. Want de laatste keer dat jullie hier waren, heb je daar het een en het ander over verteld. En dat staat mij nog bij in ieder geval, hè. Ja, die Skywire Loop, dat is een redelijk gedurfd project. En dat heb ik eigenlijk, ben ik daar op het idee van gekomen door Hans, EA3ECT. Dat is dan de leider van de Ambergronde die iedere dag zo'n beetje leidt. En die heeft namelijk in Putten, heeft hij daar ook het een en het ander staan. Hè? Ook iets dergelijks. En Hans is altijd snoei en snoeihard hier zo in cruisen. Als ik de ontvanger aanzet hier zo, dan zet Hans hier een signaal neer van pak een beet 9 plus 10 tot 9 plus 20 dB. Hè? En dat doet hij dus ook met een hele mooie antenne voor 80 meter. Zo kwam ik eigenlijk op dat idee. En inderdaad, ik span hem niet in een vierkant, maar in een rechthoek. Hè. In een rechthoek van 28 bij 14 meter. Daar heb ik in de achtertuin heb ik daar genoeg ruimte voor. En daar heb ik vijf glasfibermasten van Peter Bochner van DXWire voor aangeschaft. Ik heb inmiddels al vijf aluminium buizen ingegoten in snelbeton in de grond staan. Die staan waterpas, dus dan kan ik daar die glasfibermasten in hangen. En die loop die wordt gemaakt met het DXWire FL draad. Dat is dat vederlichte draad waar een aramidekern in zit. En ik geloof iets van negen getwiste draadjes daaromheen. Het is super licht. Dat spul dat weegt alles bij elkaar. 300-400 gram op die lengte van 84 meter. En het geheel wordt dan naadloos vanuit de loop. Loopt eigenlijk dat FL-draad door in een 600 ohm open lijn. Die dan naar de Falstart tuner gaat. Hè. Die gaat dan gelijk op de balanced output. Gaat dat. Ik moet daar nog twee buisjes voor door de muur boren. En dan heb ik daar in ieder geval keurig netjes dat ik de open lijn daar netjes in kan doen. Die open lijn dat wordt ongeveer een 27,5 meter lengte. Want dan heb ik eigenlijk de beste matching in zoverre dat ik geen rare spanningspieken en stroombuiken op de voedingslijn krijg. Hè. En die voedingslijn die transformeert dan keurig netjes al die impedanties netjes weg. Waardoor ik eigenlijk verliesloos bovenaan aan het voedingspunt van de antenne kom. En dan gaat ook iedere watt die erin gestopt wordt, wordt dan ook afgestraald, Frans. Maar ja, daar hoef ik jou weinig over te vertellen. Want ik denk dat jij bent ook een beetje een antenne-experimenteerder. En dan weet je dat allemaal wel, vermoed ik. Microfoon even terug naar jou, Frans. PA2FK en dan even kijken of de andere man er alweer is met zijn drankje. Ik doe het hier nog even zonder, maar ik heb in de koelkast natuurlijk nog mijn ouderwetse Fanta staan. Hè? Hai. PA2FK, het groepje Delta Kilo 2, Charlie Alpha.
1: Zelfs dan. DK2CA, PA2FK. Hey, het is me helemaal glashelder wat je aan het doen bent, hè? Geweldig, ja, ik weet dat jij de ruimte over hebt. Helaas ontbreekt me de ruimte hier wel, want anders had ik ook al lang iets in die geest gedaan, hè. Maar goed, dat, ja, en Hans ECT, ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik nog die staakerven in Putten had, toen was het al bijna mijn buurman, hè. Hij zat er aan de Poolse weg daar. Ik weet precies waar hij zit, hè. Maar goed, ja, hij heeft daar de ruimte en dat is ook een goed iets. Hij kon ook die antenne wegspannen. Nou, en dan zie je maar, hè. Ja, het is toch nog steeds dan, zo meer koper in de lucht, hoe beter het werkt, hè. Alhoewel die DX, maar ja, dan kan ik dan niet direct zeggen wel hoeveel koper in de lucht, maar het weegt echt geen moer, hè. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, Ad die is ook nog bezig in Terneuzen met nodige experimentjes met antennes. En, ja, het een gaat wel beter als het ander. Nou ja, goed, je moet altijd al roeien met de riemen die je hebt. Hè. Zo werkt dat nou eenmaal. En dat is ook de reden van dat ik aan die magnetische loop ben begonnen. Nou, als ik bij jou geweest ben, is die loop toch wel weer gewijzigd, hoor. Nou, moet ik zeggen, hoor. Het is nu zelfs zo, de stappenmotor die drijft de vacuum C rechtstreeks aan. Okay. Er zit niks tussen.
3: Half, 12,
1: ja, een isolerende koppeling zit er tussen, maar verder niet, hè. Er zit geen vertraging of weet ik voor wat. Het enige nadeel is ervan, om het even in het goed Nederlands te zeggen, het heeft wat fingerspitsenkafiel nodig om hem zo exact mogelijk af te stemmen. Dat ding is razend smal. Razend smal. En zo smal van, ja, ik kan gewoon met die, zo'n 3,500 watt erop. Trouwens ook gewoon met 100 watt erop. Werk ik regelmatig met Canada. En ja, de laatste tijd, maar ja, dat is van de condities ook wat minder. Naar het Caribe.
2: Je valt af en toe weg, Frans.
1: 70 centimeter boven het schuurtje. Boven het schuurdak. En dat is het gewoon, hè. En daar kan je toch zo verschrikkelijk ver mee komen staan. We gaan eens even kijken of Ad ondertussen terug is. Ad P1HRZ. Ben jij retour gekomen of van iets? Ga je gaan?
4: Ja, maar we zijn alweer retour, hoor. Ik luister niet lekker mee. Ga maar lekker door. Maar je moet wel de microfoon goed ingeknepen houden, Frans, want je valt dan af en toe eraf, hè, dus. Ja, maakt niet uit. Maar wij gaan nou even rustig door, jullie met z'n tweeën. Het maakt mij niet uit hoor. Ik zit hier rustig onderuit en ik luister relax mee. Ik kom zo alweer aan het woord. Broodje erbij, dus kan niet mis, hè. Dus oké, ik stuur hem even naar jou, Frans. Ga je gaan.
3: Dank u zo hard bij NHZ. PA2FK aan het groepje. Ja, het is niet zo dat die microfoon niet goed in de kneep houdt hoor. Het is gewoon de desktop microfoon. En die staat gewoon gelokt. Nee, ik denk dat dat toch uitrellen is wat ze nu afvalt of iets van die naart. Het zit niet in die microfoon, want ik heb hem niet eens vast. Ik zag gewoon wel besnuffeld, hè. Goed, dan gaan we even weer in de stand, hè. Dan DK2CA, PA2FK en ja, die antennes, dat weet altijd nog wel wat, hè. Ik heb de buizenlinie die ik hier gebruikte, die heb ik weggedaan. Want dat was een zekere van de zomer, het was nogal warm. Nou, die check die werd loei en loei heet. Ja, dat ding, uiteraard, dat ken je ook natuurlijk van buizen. Dat ding trok meer dan 2 kilowatt uit Lisnet en dan komt er 800 watt uit. Ja, en de rest is gewoon warmte, hè. Ja, dat moet je toch kwijt zien te raken, Stan. Dus vandaar, ik ben daarmee opgehouden. Je hebt gewoon een buizen of een transistor-eindtrapje erbij staan. Eigenlijk een vrij simpel ding. Helemaal niks bijzonders, maar het ding doet het goed.
2: En toch is er wat aan de hand, Frans, want af en toe val je gewoon van de paal af, hè? Om het zo maar even te zeggen, DK2CA hier, in het groepje. Ja, Ad meldde het ook al daarnet, maar ik merkte het in jouw vorige doorgang ook, Frans, dat je af en toe van het relais afschiet, hè? Dan is ook het signaal weg en dan valt het relais gewoon zelfs af. Dus ja, is niet helemaal showvol, om het zo maar te zeggen. Rijstkokers, hè. Ik heb er hier ook een staan, hoor. Maar dat is geen rijstkoker, hè. Die houdt zich redelijk rustig. Het is een Acom 1500 die ik hier heb staan. En die staat hier gewoon voor als ik een keertje heel erg ver weg wat wil werken. Wat ik hoor, dan kan ik het ook bereiken, hè. Want wij hier in Duitsland mogen iets meer maken als jullie. Wij mogen hier 750 watt maken. En daar mag dan in feite mag je daar soms een 3 dB nog overheen gaan, hè. Dus op dat moment mag je hier dan pak een beetje 1500 watt heel even kort in de lucht zetten. Zolang je daar niemand mee stoort en niemand mee hindert, dan is er eigenlijk geen probleem, hè. En men is hier allemaal wat eenvoudiger en wat toleranter daarmee. Maar dat komt ook omdat we hier niet als ratten in een kooi op elkaar leven. Jij weet hoeveel ruimte ik heb. En dat is redelijk normaal in Duitsland dat je niet huis na huis aan elkaar hebt staan zoals in Nederland. Dat is het verschil eigenlijk. We hebben hier de rust en de ruimte. En ja, daar heb ik destijds, toen ik dit zaakje gekocht heb hier zo, heb ik daar denk ik heel verstandig aan gedaan, hè. Om daar iets meer ruimte te hebben. Ja, er staat ook nog een andere ding op het plan. Die heb ik op het ogenblik besteld bij Ron, bij PA3RK. Ik had een driebander EndFET. Vanaf 2009 heb ik dat ding al. En die is dus ook uit Nederland meegekomen destijds toen ik hierheen verhuisde. Dat ding heeft nu 6 jaar aan de achtergevel gehangen. En ik krijg nu hele vreemde SWR-waardes, hè. Dus ik heb het idee dat in onze vakantie, want voor de vakantie werkte het allemaal nog perfect. Na de vakantie zet ik de 7300 aan en ik kreeg hele rare zachte signaaltjes binnen, hè. Dus ik heb daar eens even de Nano VNA aan gehangen. En die Nano VNA die gaf in feite hele rare dingen aan wat absoluut niet klopte. En hij heeft dus gewoon geen resonantiepunten meer op 10, 20 en 40 meter. En ik heb hem ook nog met een oude MFJ 259B SCR-meter nagemeten. En die gaf heel vreemd wel mooie dips aan. Maar nadat ik één keer de zender daar nog aan had gehangen en de vermogen ingestopt heb, gaf dat ding daarna ook hele rare dingen aan. Dus ik heb het vermoeden dat de compensatiecondensator het leven gegeven heeft. Of er is wat anders geweest dat daar boven corrosie zit aan de aansluiting of zo. Maar ja, dat gaan we allemaal wel zien. Ik heb in ieder geval bij Ron heb ik nu de achtbander besteld van 1 kilowatt. De high-end vet van 40 meter lengte. En die komt dus zeg maar als backup antenne komt die vanaf de achtergevel naar een boom in de achtertuin. En dan heb ik daar in ieder geval dan ook nog 8 banden op zitten. Dat zijn in feite vanaf 80 meter naar 10 meter met alle warkbanden ertussen. Dus 12, 17 en 10 megahertz. 12, 17 meter en 30 meter. Hè, die zitten daarin verweven. Dus dat is in feite het volgende. De bestelling staat bij Ron uit, maar Ron heeft het op het ogenblik barstens druk. Dus die heeft de bestelling wel aangenomen. Die heeft gezegd, nou heb geduld, ik ga ermee aan de slag. En je krijgt van mij bericht als ik het ding klaar heb. Nou, Ron woont in feite bij mij een kilometer of 30 vandaan. Die woont in Emmerkompaskuum. En dat is bij mij ongeveer een 30, 40 kilometer vandaan. Dus dan rij ik een keertje daarheen en dan tref ik Ron ook weer eens een keertje. Die ken ik ook nog uit het verleden persoonlijk. En ik ben alles bij hem geweest in Emmerkompaskuum. In 2019 of 2020 is dat geweest, denk ik. En het wordt tijd dat ik hem ook weer eens een keertje zie, Frans. Dus zodoende. Goed, een heel verhaal van mij. Ik zeg, Ad, jij krijgt nu de microfoon van mij. Hè? De groep van van PA8C wil ik zeggen, van DK2CA.
4: Ja, dankjewel, Stan. Delta Kilo 2 is Charlie Alpha. Het kleine groepje, Papa Echo 1 Hotel Romeo Zoekel. Maar ik zit gewoon gezellig naar jullie gekeuvel te luisteren en alle antennen parikelen. Hè. Dus ja hoor. Ja, je steekt er altijd wel wat van op, hè. Je wordt altijd wel wat wijzer van. Hè. Dus zodoende eigenlijk standen. Nee, prima. Ik heb verder hier ook weinig te melden eigenlijk, maar ik stuur hem even bij Frans even langs, dan kan die nog even het spul afsluiten en dan met jou eventueel, dan hoor ik dat vanzelf wel Stan. Papa Alpha 2, focus erop kilo. Kleine rondje, Delta Kilo 2. Charlie Alpha, of Echo 1 Hotel, Romeo Zulu.
5: Zelaf, P1HZ, DK2CA, PR2FK. Ja, ik denk dat ik ondertussen wel even weet van waarom het geresoneerd afviel. Ik stond echt op minimaal vermogen uit de IC7000. En ja, dat is ongeveer 1 of 2 watt is dat. Het is natuurlijk toch een redelijk klein, echt afstand is het ook niet, hier vandaan naar IJsselstein. Ja, die antenne zat dermate hoog, dus dat moet goed gaan, hè. Maar ja, het weer zit even niet mee, wat dat betreft. Dus ik heb even wat toch iets meer vermogen erop gezet, hè. Dus kijk, het is nou, even kijken. Oh, een wattje of 20, nou, dat zou genoeg moeten zijn, hè. Laten we het daar maar even op houden. Ja, goed zo, het is mij helemaal duidelijk van, met ook die eindtrap. Nou, die eindtrap die ik gebruik, dat is geen, nou weet je ongeveer wel waar het vandaan komt. Het is wel het Nederland, hè. Maar goed, ik heb daar wat nodige modificaties op aangebracht, want was het zo van, er zitten 3 van die ventilatoren bovenop en op het moment dat je de PCT indrukte, dan begonnen die ventilatoren te loeien. Nou, dan wist je toch echt niet goed van, hè. En op het moment dat die PCT los was, schakelde die ventilatoren ook af. Nou, dat vind ik me helemaal niks. Een ding wordt helemaal niet zo warm. Ja, misschien als je een FC8 of dat soort dingen gaat doen of zo met een continu carrier erop. Maar gewoon enkel zijband niet, dus dat heb ik gedaan.

0: Dat systeempje heb ik uitgeschakeld. En, ik heb daar gewoon die ventilatoren lopen. Gewoon op het moment dat ik inschakel, gaan die ventilatoren op een rustig tempo draaien. Niet hinderlijk in de check. En, zowel zendend als ontvangend. En mocht het tijd worden, dan gaan die ventilatoren alsnog naar een hoge toerental. Maar dat gebeurt eigenlijk never nooit, hè? Nee. Dat is één, dat is de eerste modificatie. Heb ik er nog een modificatie aangebracht, want de filters, de looppasfilters die in het uitgangscircuit zitten, staan niet helemaal op frequentie. Nee, even als voorbeeld, als je op 20 meter bent, kan je maar beter die filters op 17 meter schakelen. En dat gaat prima, hè. Dus dat... heeft ook nog wat aandacht nodig en ook aanpassen, want dat moet gewoon goed zijn, zal wel eerlijk zijn. Dus dat komt ook nog, maar als je weet hoe je het gebruiken moet, dan werkt dat perfect. Geen enkel probleem. Ze noemen dat ding mobiel, nou zie je al zitten achter in de auto. In de kofferbak, moet je speciale kabel naartoe leggen en, voor de stroomvoorziening. Anders heb je te veel verliezen. En de SWR mag niet te veel afwijken, want ja, dat is zoals elke transistor-eindtrap. Die luisteren nogal nauwkeurig daar. Goed, Stan, ik geef jou nog even de microfoon en dan moet ik even een sanitaire stop gaan maken. Deken 2 CA, PA2FK, het groepje.
1: AQZL, PA1HRZ, PA2 Fox Kilo, Delta Kilo 2 Charlie Alpha Tour. Ja, dat is mij duidelijk, Frans. Ja, er zit altijd wat van die haak en oog aan. Ik heb dat, in mijn geval heb ik daar godzijdank geen last van, want die Acom 1500 die heeft een keurig netjes TRI-afstemding. Je kent dat wel, hè? Keurig balkje met in het midden een pijltje. Daar draai je in feite je lood, draai je dat die keurig netjes in het midden staat. En dan met de tune regel je hem af op max vermogen, hè? En meestal tune ik dat ding. Ik heb hier zo'n tabelletje gemaakt met de nano VNA erachter. Zodat ik in ieder geval weet op welke standen ik de tuner moet draaien. De inductor en de input en de output op de Polestar tuner. Kan ik in feite in twee tellen kan ik QRV zijn. Hè? En dan staat de hele zaak... al redelijk binnen de perken, dan krijg ik misschien nog een watt of 2-3 terug uit de antenne. Als ik er zo'n 400, 500 watt in stop. Hè. Dus dat is te verwaarlozen. Het is verder geen probleem. Ja, een heel fijn ding, die Acom 1500. Alleen je buis erin, die 4-6000, die moest niet kapot gaan. Hè. Want dan ben je aan de beurt, om het zo maar te zeggen. Die dingen die zijn dik over de 1000 euro. Maar ja, als je het ding een beetje lief behandelt, dan is er niks aan de hand. En met een beetje verstand, dan blijft dat ook allemaal heel. Dus wat dan aan gaat, is dat mooi. Ja, jij piepte hem daarnet weer tussenuit, Frans, op de repeater. Hij viel zelfs af. Maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat er dan de spreektijd te lang is. Hè? Dat zou kunnen. Ik laat hem heel even los. Zo, dan gaat de teller weer opnieuw lopen. Ik denk dat aan de hand was, Frans, want op een gegeven moment viel het relais af. En ik heb een draaggolf gegeven om het weer in te schakelen, hè, want ik hoorde jou totaal niet meer. En toen ineens kwam je weer terug, hè, omdat ik het relais weer activeerde. Dus ik denk dat de timeout-timer van het relais ingreep, dat de reden was. Goed, jij ging even een sanitaire stop maken. Geef ik hem even door aan Ad, PE1HRZ, het groepje Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
0: Ja, prima, Stan. Ja, je bent dan gelijk aan de beurt als je te langer doorgaat, maar er komt zo'n vriendelijke juffrouw en die komt vertellen dat je... ja, ik ben altijd sigaren, zeg ik dan altijd, hè. Ik heb het ook altijd, dat die vriendelijke juffrouw vertelt dat ik te langer doorgaan maak, hè. Langer als 4 minuten. Maar ja, geeft niet... Nee, ik heb niet horen wegvallen. Ik bel hier in de overkant. In Vlissingen, daar ging die er weer even uit. En dan moet ik gewoon even rustig wachten. En dan komt hij vanzelf alweer retour. Hè? Maar waarom die er nou steeds uitvalt. En dan krijg je eerst een hele draagkolf eroverheen. En dan, ja. En dan in één keer valt hij af. Hè? En dan is hij ook gelijk uit. En dat duurt een minuut of 1 à 2. En dan komt hij weer terug. Hè? Dus dan gaat hij nog niet helemaal goed met al die gekoppelde relais allemaal. Hè? Nee. Ja, maar dat geeft niet. Maar we moeten altijd nog een beetje in de gaten houden of we niet te langer doorgang maken. Dus, oké. Prima. Nou, ik heb verder ook niks meer te melden. Ik heb er vanavond weer van genoten, van jullie gekeuzel. Ja, en toch weer leuke informatie gehoord. Hè? Ja, dus zo zijn we met z'n allen leuk bezig dan, Sam. Delta Kilo 2, Charlie Alpha. Kleine rondje, Papa Echo 1, Hotel Romeo.
1: Ja, ik ben normaal ook niet zo'n prater hoor, wat dan al gaat. Ik ben meer een knutselaar en een bouwer. En met voorkeur voor antennesystemen die in feite compromisloos zijn. Hè. Ik heb hier zelf destijds een inverted V gebouwd voor 40 en 80 meter. En daar heb ik twee spoelen in gemaakt van pak een B73 micro Henry. En op zich werkt die antenne wel, maar ik ben er niet tevreden over. Hè, want vanwege die spoel op 80 meter moet je er echt een tuner achter hebben. Want je krijgt de antenne anders niet lekker aangepast op de zender. Hè. En het nadeel van spoelen is dat het maakt het allemaal wel wat makkelijker. Maar je bandbreedte die zakt als een pudding in elkaar. Dat zijn dan nog maar een paar kilohertz dat ding dan een beetje redelijk werkt. En daarna dan is het al gauw over. En vandaar dus dat ik met die Skywire loop aan de gang gegaan ben. Om dat een beetje eenvoudiger te krijgen, om het zo maar te zeggen. En ja, je bent er weer even mee van de straat. Hè. Je hebt weer wat te bouwen en je hebt weer wat te doen. En een 14 bij 28 meter Skywire loop in de lucht hangen op 10 meter hoogte. Dat is op zich ook wel een uitdaging. Want ik heb bij mij rondom om de tuin staan ook nog een paar dennenbomen. Waarvan ik dan ook nog een paar takjes weg moet halen. Hè. En dat op mijn leeftijd haai. Want ik ben ook de jongste niet meer. Hè. Dat is ook de reden waarom ik de mast kantelbaar gemaakt heb. Ik ben inmiddels ook 73, ruim 73. En ik had geen trek meer om met die leeftijd een mast van 12 meter in te moeten klimmen. Dus ik heb daar lekker een scharnier op gemaakt. En ik heb daar een gimpel achter gemaakt van een U-profiel. En dat is redelijk professioneel aan elkaar gelast. Ik heb daaraan zitten rekenen en het ding is 5 keer overgedimensioneerd. Dus omgaan zal die niet doen, had hij.
0: Nee, prima. Ja, dat gaat dan toch ook. Nee, omgaan moet hij niet, hè. Nee. Dan zitten we met z'n allen niet op te wachten, hè. Nee. Nee, prima. Ja, ik ben ook 2 jaar geleden verhuisd eigenlijk van Blijswijk, even boven Rotterdam, naar Zeeuws-Vlaanderen toe. Zou je zeggen, ga je daar dan zoeken, helemaal in die uithoek helemaal. Ja, maar mijn dochter woont hier ongeveer 1 kilometer of 10 hier vandaan, dus zodoende. En ik heb daar maar eentje, dus dus heb ik hier een bungalowtje gekocht. Dus ik heb in ieder geval een platdak, hè. Dus dan hoef ik niet meer driehoog op het dak te gaan zitten. Ja. En als verbrekende toeren moeten uithalen op dat dak, hè. Wat had ik in Blijswijk ook dan, hè. En dat heb ik hier dan niet, dus dat valt dan ook weer mee Stan, hè. Dus hier gaat het ook wat makkelijker, hè. Nou, wij schelen maar een jaartje, dus mijn jaartje plus erbij voor jou, Sam, dus dat maakt niet uit, hè. Goed. Ik heb verder ook niks meer. Ik
2: ga jou in ieder geval heel hartelijk bedanken voor de hele gezellige QSO. Met de hele leuke informatie. Ik heb ervan genoten, dus ik heb relaxed meegeluisterd. DK2, CA. Kleine rondje. En dan stuur ik maar even bij Frans, want die zal weer boven water wezen dan. P1.
0: Dan is hij zeker af. 1HZ2FK. En TK2CA. Nee, ik word tot even boven water hoor. Peter zegt, je hebt maar mijn water afgegoten. Laat me zo zeggen. Maar goed, dat is natuurlijk helemaal duidelijk van dat je ook niet meer zo overal maar in klimt. Nou, ik heb de witte stok hier van de schoorsteen afgehaald. Dat is een ding voor 72, hè. Ik 50 is toch ook van Diamond. En die heb ik hier van de schoorsteen afgehaald. Want ik zie het ook niet meer echt zo zitten om daar naartoe te klimmen, hè. Ik heb dat ook met mijn buurman samen gedaan. En hij onderaan die ladder goed in de gaten houden. Ik een ladder gezekerd en tegen het dak opgezet. Tegen het schuine dak op. Ik naar boven, dat ding eraf gehaald. En dat vond ik genoeg. Want ik had er niet meer op terug. Vandaar dat ik ook zo'n uitschuifmasje hier achter in het tuintje neergezet heb. En staat die eigenlijk nog iets hoger. Maar ja, goed, het moet natuurlijk wel thuis natuurlijk. Hè. En dat is makkelijk, want ik kan geen kantelmast hier neerzetten. Dat is te weinig plek voor. En dit ding kan ik gewoon inschuiven, dan komt hij gewoon naar beneden. Nou, daar kan ik er zo bij. Ik kan er alles aan doen. Dus een hoofd is een ding niet zo vaak wat te doen hoor. Want die witte stokken, die witte zuurstokken, nou, die doen sowieso wel gewoon niet zo gauw kapot, hè. Dus vandaar dan. Goed, ik zal de doorgang niet te lang maken, want anders krijg ik weer dat ze er alleen print in te grijpen. Ik geef jou nog even de microfoon voor de finale stand. Want dan ga ik ook heel zachtjes aan mijn stuk te trekken. Teken 2CA, PA2FK aan de groep.
1: Oh, nee, jij dan heel even de microfoon nog even, Frans, met Ad. Dan ga ik ook even die aardappels afschieten. Ik ben zo terug.
0: Doe zo.
2: Ja, al hete aardappels opgezet, joh. Moet het allemaal eventjes afschieten.
0: Dat zijn zo die dingen, dat gebeurt zo wat.
2: Ja, moet ook. Dat moeten we blijven doen. Ja. Ja, is goed, Frans. Oké. Nou, toch weer even leuk zo met Stan zo even vanavond even. Ja hoor. Ik vind dat wel leuk, hè. Dan hoor je tenminste ook weer eens hoe ze het ergens anders doen, hè. Ja, en hoe een andere amateur het weer anders aanpakt als jij dat doet dan, hè. Ja. Ja, dat is toch ook alweer interessant natuurlijk, dat schetst toch altijd weer wat openingen, Frans. Dus zo doen, hè. Niet dat ik een kantelmast neer heb zetten, hoor, dat helemaal niet. maar het doet het gewoon, blijf experimenteren met antennes, hè. Ja. En dat is natuurlijk altijd wel grappig om dat te doen, Frans. PA2FK, P1.
0: QZ2NHZ, PA2FK. Ja, ik ken Stan al van toen hij nog hier in Nederland woonde. Hij woonde vlak bij waar Nel vandaan komt. Daar woonde hij vlakbij. En mijn zwager woont daar nog, hè. Daar ken ik Stan al van. En toen is hij verhuisd naar het oosten. Maar ik moet zeggen naar het noordoosten, moet zeggen. Ik ben al een paar keer bij hem geweest daar in Kloeze. Hij woont te schitterend mooi hoor. Voor mij heeft hij gelijk dat hij daarheen gegaan is. Hè. Het is ook Nel niet zo gek krijgen, dan zou ik ook wel had ze misschien ook wel gedaan, hè. Maar goed, dan heeft Nel nog een nicht daar in het Groningse wonen. Ook niet zover verstand gedaan. En ja, als we een keer naar die nicht van Nel toe gaan, dan willen we ook nog wel eens een keer even een rondje doortrekken van de stam toe, hè. Altijd gezellig. Altijd goed natuurlijk, hè. Maar goed, dan weet je ongeveer hoe dat in elkaar steekt, hè. En hoe dat zo gekomen is. P1HZ, PA2FK.
1: Ja, en de zijkant is weer terug.
2: Nou, dat laatste dat is niet helemaal waar, maar je bent in ieder geval iets lichter geworden.
1: Ja, en het lucht op.
2: Ja, de druk is eraf, hè. Ja, dus dat is ook goed, hè. Nee, prima. Ja, oké, Frans. Nou, in ieder geval leuk. Ja, dat is toch altijd leuk. Je hoeft de deur bij elkaar niet plat te lopen, maar als je elkaar af en toe eventjes kan ontmoeten, dan is dat toch hartstikke leuk. Ik help dat we weer even kijken hoe diegene het doet, hè. Ja. En dat, hoef je dat niet na te doen, maar dan breng je het misschien weer op ideeën. Dat is altijd wel leuk, hè. Goed. Oké, ik heb verder ook niks meer. Ik stuur hem nog even bij Stan even langs. En dan gaan we aan deze kant ook, maken het ook niet al te laat meer. Delta Kilo 2, Charlie Alpha. Papa Alpha 2, Foxtrot Kilo, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
1: Mike India Yankee.
2: Ook Norbert Ooster ook nog, is goed.
1: Hey Charlie Alpha en de groep. Ja, inderdaad dat. Ja, ik maak het dan ook niet meer zo heel laat. Hè. Het is inmiddels 12:02, zegt mijn klokje. En het is dat ik hier even wat aan het meten was daar straks en ik de set aanzette. Ik hoorde daar ineens een hele bekende stem, hè. Dat was Frans, dus vandaar. En dan kan ik het niet nalaten om altijd eventjes gedachten te zeggen. Ja, Frans is wel eens hier geweest, hè, en meerdere malen overigens. En is altijd heel gezellig als ik weer eens een keer oude bekenden tegenkom. Hè, want ik ken Frans eigenlijk al vanuit de tijd dat was daar in de buurt bij Gorkum. Was dat Gorkum of zo? Nou ja, in ieder geval daar was Frans ook altijd bij. Dat clubje daar aan de Lek. En ik ben even de naam kwijt, hè. De radioclub, nou ja, in de tijd van PA0VIC, Fik, die inmiddels ook al niet meer bij ons is, maar het heden met het eeuwige voor verruild heeft. En oh ja, dat was ook nog iets wat ik wilde zeggen, Ad. Ja, Bleiswijk kwam jij vandaan. Dat is mij wel bekend, hè, want ik heb zelf vanaf 1980 tot 1992 of 93 heb ik in Zoetermeer gewoond. En daarna ben ik verhuisd naar Haarzuilens, hè, in het midden van Nederland. En dat is waar Frans het daarnet over had, waar Nel ongeveer vandaan komt. Ik meen dat Nel uit de buurt van Vleuten kwam of zoiets dergelijks. Heb ik misschien niet helemaal goed meer, maar daar kwam Nel vandaan, dacht ik. En ja, zodoende krijg je dan toch een band met elkaar, hè. En de kennis met Frans gaat dus al wat verder terug, hè. En daarbij, ik was destijds ook redelijk actief in het clubje rondom Haarzuilens, dat is Woerden, Hilversum. En ik heb eigenlijk de laatste vanaf 2009 ongeveer, denk ik, 2009, 2010, ben ik overgestapt naar de club in het Gooi, in Hilversum. En dat was bij mij eigenlijk om de hoek. En daar ben ik redelijk actief geweest. Dus vandaar, ik laat even een klein keertje. Anders dan valt het relebben misschien bij mij af en dat wil ik ook niet. Dus zodoende. Goed, er meldde zich iemand in. Even kijken wie dat was. Mike India Yankee heb ik nog ergens in de hersenpan zitten. Dus die even de microfoon. En als jij hem dan doorgeeft aan Frans, PA2FK, dan luisteren we nog even wat jij te melden hebt. Mike India Yankee, ga je gang van Delta Kilo 2, Charlie Alpha. Ja, oké, okay, papa. Star 0, Mike India Yankee. Uit Friesland. Ik zat net al even mee te luisteren.
3: Maar jij zit niet zo ver vandaan, zag ik. Ik zit op de grens van Drenthe en Friesland. Jij zit hier misschien 80 kilometer vandaan. Dus, maar het signaal klinkt goed. Ik hoop die van mij ook. Is Papa Delta door, Mike India Yankee.
1: Ja, Cruzel, pak ik hem toch nog heel even terug. Ja, Papa Delta 0, Mike India Yankee. Ja, dat kan goed, hè. Ik denk dat ik van hier af hoger Smilde aanstraal. Ik heb op een meter of 10, 11 boven het maaiveld heb ik een X6000 staan, hè. 72 en 23 centimeter. En dat ding, dat wordt waarschijnlijk gehoord door hoger Smilde, hè. En vandaar dat het signaal dan zo goed klinkt. Daarbij hebben wij hier in Seugel hebben we ook nog een ontvanger staan, hè, voor NOS. Maar ja, NOS, dat is voor mij een eindig verhaal geworden. Ik ben een Jezu-hater en een Icom-lover. En Icom heeft geen C4FM, hè. En om daar nou weer een andere set voor bij te gaan kopen, dat gaat mij net even één deur te ver, hè. Dus dat gaan we niet doen. En dan is PI2 NOS gewoon voor mij einde verhaal. Of ik moet het via Echolink doen, hè. Maar via Echolink, ja. Ik ben radioamateur, hè. En ik ben geen internetamateur wat dan aan gaat. Dus vandaar. Goed. Ja, 80 kilometer. Ik heb even geluisterd op de ingang, maar daar hoor ik je niet. Dus Frans hoor ik natuurlijk ook niet op de ingang. Dat is gewoon veel te ver weg. Ja, en Ad, die hoor ik al helemaal niet op de ingang, hè, dus zodoende. Goed, microfoon dan maar even van mij uit door naar Frans. Ik had begrepen dat Ad, P1HRZ, langzaamaan er van tussenuit wilde. Ik denk dat ik dat ook langzaamaan ga doen. En dan Frans maar even kijken of Frans moet nog iets heel belangrijks hebben. Maar die had, dacht ik, ook al aangegeven dat hij er langzaam een einde aan ging breien. PA2 Fox Kilo, de hele groep Delta Kilo 2 Charlie Alpha.
0: Zelfs dan, denk het WCA. Norbert ook, goedenavond nog. Ja, ik ga er ook eindeloze wol bij gebruiken of ze een eind aan breien. Oh nee, geen eindeloze wol, hè. Eindige wol. Goed. Nee, wat jij bedoelt, Stan, dat is van de Radio Club Culemborg. En daar, dat was toen, dat waren al de eerste ontmoetingen. Daar, tijdens de velddagen die we toen organiseerden langs de Lek. En daar was Marianne ook nog bij, hè. Ja, dat was ook, en had je de hond ook nog bij, hè. Hartstikke gezellig. En leuk en, ja, daar kennen we elkaar. Dat waren de eerste ontmoetingen, Stan. Goed, ik ga er ook tussenuit. Ik wil blijven afscheid nemen. En dan gaan we natuurlijk, als we zo doorgaan, tot morgenavond verder doen. Maar dat red ik niet, hè. Dus ik ga er ook mee stoppen. Stan, ik wil zeggen bedankt voor het zeer gezellige curso. En leuk dat je je toch ook weer even hier ingemeld hebt. Ad, ook bedankt voor de babbel. En we gaan elkaar zeker weer spreken. Dat zal wel lukken. Norbert, ook bedankt voor de babbel. Ondertussen de honden zullen wel weer binnen zijn. Dat neemt wel aan. Ik groet iedereen en dan geef ik de microfoon nog even door aan Ad. En ik kom niet meer retour. Allemaal 73 en graag tot een volgende keer.
2: Ja, prima Frans. In ieder geval goed. 73 en morgen goed aan Mel, hè. Gaat helemaal goed komen, hè? Groetjes, bye bye.
1: Hoi. Hoi, Roger Frans. Van mij.

0: PNL MEA van de groep met DK2 Charlie Alpha aan het staartje.
1: Oké. Ja, ik hoorde het even niet. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee. Ja, jullie gaan er allemaal vandoor. Dan ga ik er ook vandoor. Ik stuur hem nog even door naar Ad. In ieder geval allebei 73 en wel te rust is. Papa.

0: Tot aan u, Mike India Yankee.
1: Weer terug. Ja, ik moest even alle zeilen even bij zitten, want dan gaat Vlissingen er weer uit. Ja. Oké. Okay. Prima. Stom groeten, 63. Bedankt weer voor de gezellige babbel vanavond. En dan spreken we elkaar vanzelf weer. Kilo, Delta Kilo 2, de Charlie Alpha. In ieder geval heel hartelijk bedankt. 73 van Papa Equine Hotel, Romeo Zulu.
0: Ja, Roger had, ja, dat is wederkerig, hè. Zonder meer, geen enkel probleem. En ja, ik laat me zo af en toe nog wel eens horen, hè. Maar ik ben niet regelmatig QRV wat dan aan gaat. Want mijn definitie is, een radio moet een hobby zijn en geen obsessie, hè. En dan weet jij denk ik wel wat ik doe. Hey, 73, fijne avond, wel te rusten voor later. En graag tot een volgende keer. Met jullie sluiten Delta Kilo 2 Charlie Alpha DK 2 CA af en uit.
1: Ja, groeten Stan, 73, van mij.
0: Oké, Stan, wel te rusten. Oh, dankjewel.
1: Oh. Zijn we nog met z'n tweeën, Norbert? Even kijken hoor, ik moet even hier even wat vermogen minderen. De repeater is weer terug natuurlijk. Nou ja, geeft niet. Papa Delta nog, Mike Kinney Yankee, Papa Ekkerwein, Hotel, Romeo en Zulu.
0: Ja, 2D0 en jij, Papa Ekkerwein, Hotel, Romeo, Zulu. Is signaal nou weer goed?
1: Ja, nou is hij weer goed.
0: Ja, dan ligt het niet bij mij, hè. Dan ligt het toch in de tussenweg ergens. Ik weet niet, want de Frans die viel ook al een paar keer weg, hoorde ik. En dan werd hij heel zacht en dan werd het weer heel hard. Dus er zit ergens een kink in de kabel, denk ik.
1: Ja. Er had ook heel weinig vermogen erin staan, hè? Dus dat zou het wel eens kunnen. Maar ja, later op de avond gaat het vanzelf wel weer goed, hè. Alleen ging die hier weer uit. Ik ze hoorde het net al. Dat Sam zijn laatste doorgang maakt up. En dan komt er een draaggolf overheen. En dan, nou, dan gaat hij gewoon uit, hè. En dan, dan is hij gewoon een minuut uit en dan moet je verwachten. En dan komt ik het net, hè, want je komt er dan toch nog goed overheen, hè. Ondanks dat hij uit is, hè, dan zet je toch nog een redelijk signaal neer, Norbert. Dus en dan gaat dan in één keer vanuit, ja, vanaf de paal af natuurlijk met deze richting uit, hè. Want het loopt dan niet meer via het internet, want dat ligt uit natuurlijk dan, hè. Dus heb ik gewoon de Utrecht gewoon via zijn eigen uitgangsfrequentie hier te horen. En nou, daar kwam je goed overheen, dus dat ging gewoon goed. Oké, okay, ik heb verder ook geen nieuws meer van dit front. Wil hout krijgen aanbevolen voor, voor de kunststofkip, Norbert. De bruine kunststofkip. Geen echte kip, maar ik wil ze niet, dus... En in ieder geval heel hartelijk dank voor de klomp. Dat in ieder geval vast, Norbert. 0MIA, 1HRZ.
0: Oké, 1HRZ, 0MIA. Ja, het ligt een beetje in de war het systeem van de repeater momenteel, denk ik. Maar nu gaat het weer even goed. En Stan, die kwam hier goed binnen. Maar die kwam ook over de ingang, hoorde ik hem ook wel.

0: Dus dan mocht er wat wezen, dan hoor ik er vanzelf op.
1: Oké, ik zou zeggen in ieder geval heel veel groeten. 73 voor zometeen rusten. En dan spreken we elkaar weer door met 0MEI. Dan af en uit PE1HRZ.
2: Oké, 1 Oscar. Wel te rusten. En bespreken we alweer. Hoi.
1: Ja, oké, goedjes. Bye bye.
3: Mike Whiskey.
1: Dan hoor ik iets nog met Mike Whiskey. Ben ik benieuwd. Het station met Mike Whiskey. Dit is Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
3: Als ik de vierde Mike Whiskey op MW, Roger.
1: Oscar November 4, Mike Whiskey. Op Echo 1 Hotel Romeo Zulu vanuit Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Gaat u gang.

0: Het gaat niet helemaal goed, geloof ik.
1: Net even, ik denk dat hij net buiten het bereik valt, hè? Maar net eventjes eroverheen komen. Onze zuiderburen, hè? Dus, ja, en ons horen hem dadelijk vanzelf wel, dan roepen we hem nog een keer aan, hè? Oké, Norbert, groetjes, hi.

0: de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: Zeg u van ON4 Mike Whiskey?

De tijd. Het is nu 1 uur 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.